0: Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer.

0: Af en toe zon en droog, het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Tot al een langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nieuwhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor door.

0: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Alexander.

0: van 6 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centraal orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Verliezen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation

0: grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is iemand neergestoken op de lijnbaan. Kort daarvoor was er ook al een vechtpartij met meerdere personen. Volgens de politie is het neergestoken slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de avond was er ook een steekpartij op de linker Rotterkade. Dat slachtoffer is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In beide gevallen is nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland. En spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump kondigde direct aan dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt beëindigd. De Iraanse staatsmedia melden dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. In de Zwitserse stad Genève is een betoging tegen een G7-top uitgelopen op rellen. Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden flessen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Summerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten Feyenoordspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Rekik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer, in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Wibbe. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland en spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump kondigde direct aan dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt beëindigd. De Iraanse staatsmedia melden dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. In de Zwitserse stad Genève is een betoging tegen een G7-top uitgelopen op rellen. Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden flessen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. In Nederland zelf al is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Summerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten veiligheidsspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Rekik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: snelheidscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is iemand neergestoken op de lijnbaan. Kort daarvoor was er ook al een vechtpartij met meerdere personen. Volgens de politie is het neergestoken slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de avond was er ook een steekpartij op de linker Rotterkade. Dat slachtoffer is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In beide gevallen is nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij

0: politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. In Nederland zelf al is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Summerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten veiligheidsspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Rekik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook twee steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van vier ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat een papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet van

0: jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Hoiby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog. Misschien een drupje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Studio De Wit.
5: Drechtstad FM.
6: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma...

0: Zit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio Dordrecht is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in Drechtsteden. En we beginnen nu even met muziek. En muziek van een Dordts talent, Sarah Tonin. En haar nummer Soft Boy.

Ja, onthoud de naam Sarah Tonin met haar nummer Softboy. Een Dutch talent die een single heeft uitgebracht. En deze week werden wij opgeschrikt door een verdrietig nieuws. Kees Schildhuizen, fotograaf van het AD, de Dordtenaar. Jaren een bekend en vertrouwd gezicht hier in Dordt. En die is deze week in zijn slaap overleden afgelopen 3 juni. En Kees, de AD de Dordtenaar staat nu ook vol met advertenties. En die advertenties zijn echt niet misplaatst in die zin. Dat Kees Schildhuizen was ook jarenlang het gezicht van de krant wanneer het ging om foto's. Hij verscheen overal waar het nieuws was. En het laatste deel van zijn carrière was hij ook, toen er nog de drones er niet waren, ging hij al met een vliegtuig te liggen om foto's, luchtfoto's te maken, die ook weer werden gebruikt. Kees, een altijd vrolijk, enthousiast en betrokken bij alles wat er gebeurde, die na een ziektebed, hij was weer herstellende. Hij haalde zelfs nog zo'n scootmobielrijbewijs vorige week. En vol plannen nog om weer wat te gaan doen. Maar die is in zijn slaap overleden. En laat ermee eigenlijk ook een gat achter bij zijn familie. Maar ook bij toch zijn oud-collega's. Kees is 72 jaar geworden. En wij wensen zijn familie, Pauline, zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte.

0: Ja, vorige week, het weekend, dort in stoom. Je kon over de mensen lopen. Ruim 250.000 bezoekers volgens de organisatie zouden het evenement bezocht hebben. Aangevuld met ook niet zozeer echte stoomattributen, maar mensen op hele ludieke fietsen en die voorbij kwamen. En de stoomtrein die reed weer en onze verslaggever Corrado Franke maakte dit kort verslag.
1: In stoom, een weekend lang genieten van alles wat met stoom te maken heeft. Vele tienduizenden mensen komen ogen tekort om alle schepen, stoommachines en natuurlijk de stoomtrein te zien.
2: Als van ouds. Het is hartstikke mooi natuurlijk dat het er nog is, hè, wat we jaren niet gehad.
3: Hartstikke gezellig. Mensen gaan eens rustig de buurt verkennen.
1: Vertel eens, is het een soort vriendenuitje?
4: Nou ja, eigenlijk wel. Maar wij hebben voor het laatste jaar gezien, denk ik.
5: Ja, een tijdje geleden inmiddels inderdaad.
1: Wat is er nou zo uniek, zo mooi aan zo'n stoomtrein als deze?
6: Dat op de hoofdlijn. Rijdt. Op plekken waar ik eigenlijk normaal nooit rijd. Normaal op museumlijnen, op de hooplijnen, ja, geweldig.
1: Echte liefhebbers kiezen voor het zogeheten stoomrondje, waarin alles wat het evenement te bieden heeft te zien is. Zoals deze oude bussen, die mensen tussen het station en het centrum pendelen.
7: Hoe vond u de rit?
8: Het is zeer nostalgisch. Ik heb er zelf vroeger in gezeten. Net zo klein als mijn jonge man hier. En ja, het zijn echte herinneringen. Wat je ruikt, wat je ziet. Het is gewoon echt nostalgisch.

0: Wat hebben jullie precies meegenomen?
1: Wij zijn hier met onze Steam Roadsters. En dat is een serie fantasie voertuigen uit de tijd van Jules Verne, zeg maar. En dat past eigenlijk naadloos in het stoomgebeuren wat je hier om je heen ziet.
2: Wie uitgekeken is in het oude havengebied kan per schip naar deze modelbouwshow. Waar jong en oud zich vermaakt met mini-treintjes om met de bus weer bij de stoomtrein te komen. En dan kan de terugreis na een warm rondje door het in stoom beginnen.

0: Voor de mensen die het nog niet weten, vandaag is het Rommeldam. En heeft u nog iets nodig? Tegenwoordig is vintage erg in. Dus bij de Rommeldam weer vast wat spullen die daar erg geliefd zijn. Het is de hele dag, heb ik begrepen, Leo Stolk.
1: Ja, het is...
0: Wacht even hoor, de technicus die moet even jou inschakelen. Ja, je batterij zit erin nu.
1: Ja, nou het is vanochtend om 8:30 begonnen en de rij was weer heel aanzienlijk. Het weer is ook fantastisch en de sfeer was en is fantastisch. Ja, je kan er alles kopen en de kwaliteit is eigenlijk steeds beter, want ze selecteren steeds meer op goede spullen die je hier kan verkopen. En dit is natuurlijk voor het goede doel. Dus als mensen nog willen, het is tot 4:00 is het open eigenlijk en er is staat voldoende om leuke dingen voor jezelf te kopen.
0: Waar moeten ze zijn dan?
1: Op de Dubbelsteen West, naast de Plus.
0: Naast de Plus?
1: Ja. Daar is het, de Rommeldam. En nogmaals, je kan er iets eten. Je kan wat van fortuin, meubels, speelgoed. Het is echt onvoorstelbaar. En dit was nu al zo verschrikkelijk druk. Het is echt gezellig druk.
0: Was het zo dat toen de hekken weggingen dat het weer rennen was?
1: Het was weer rennen. En altijd als eerste naar de radio's, de televisies en het elektronica. Maar ja, ik zag er ook iemand al uitkomen en die hadden gewoon een witte bloempot. En daar was hij erg tevreden mee. En na 5 minuten stond hij alweer buiten het hek. Dus waarom je hard loopt, die pot, misschien had hij er zijn zin op gezet.
0: Die ene mooie witte pot, dat kan natuurlijk heel bijzonder zijn, hè?
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik zou hem niet in mijn huis willen hebben. Maar goed, dat is een andere zaak.
0: Ja.
1: Maar hij wel, en ik neem aan dat hij tevreden is.
0: Maar waarom was Hans Hulzit er niet? Want die moppert hier altijd over de techniek, wat allemaal niet goed is, dat je daar spullen kunt halen, Hans.
2: Ja. Het zou toch wat zijn dat we de spullen voor het radiostation op Rommeldam zouden halen. Dat, maar goed, ik ben wel een technicus die de schuifjes doet, maar voor de rest van de technische installatie daarachter heb ik nul verstand. Dus dat mogen anderen doen.
0: Wat zei je, joh?
1: Ja, soms rammelt het hier toch wel.
2: Nee. Okay. Houtje, touwtje, komt allemaal goed.
1: Goed.
0: De charme van de radio. En we gaan over naar een volgend onderwerp. Van Dorte Stoom gaan we door naar een minder leuk onderwerp. Want op de Merwelanden was de afgelopen week een dodelijk ongeval.
3: Erg. Er is hier helemaal nergens leiding, hier bij de Merwelanden, denk ik.
4: Je weet wat voor bodem het is, hè? We moeten wat er nog. We
5: kunnen een diploma hebben, maar dan nog.
4: Ja, niet die denken zwemmetters.
6: Bij de Dordtse zwemplas de Merwelanden heeft woensdagmiddag een noodlottig ongeval plaatsgevonden. Een 18-jarige man kwam na een duik niet meer boven water. Omstanders sloegen snel alarm en rond 17:45 kwam de melding bij de hulpdiensten binnen.
7: Er was een groep jongeren was hier aan het zwemmen. En één jongen bleef langer onder, waarop alarm is geslagen. Daarop is de brandweer ter plaatse gekomen. Er is een duikploeg meegekomen. Die hebben gelijk ook goede aanwijzingen gekregen waar die jongen het laatst gezien was. En de duikers zijn het water in gedoken. In een rechte lijn naar de plek toegegaan. En binnen 3 minuten hadden ze het slachtoffer boven water.
4: Of je verwacht iemand die 18 is dat in het rivier? Ik zeg maar wat. Maar hier niet.
3: Als wij hier het weekend zitten, is het hartstikke druk hier. Dus ik vind wel dat er dan met zulke dagen wel leiding moet zijn.
5: Als ik hier soms zie met kleine kinderen en hoe klein die zijn en hoe makkelijk die bij ouders weglopen, dan vind ik dat wel eens eng, ja.
6: Eenmaal aan de kant blijkt de persoon buiten westen en moet die zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht.
7: Er is een helikopter ook nog gekomen. Daarop is hier ook het strand vrijgemaakt, zodat de helikopter een veilige landingsplaats had met een arts. Ze hebben hun best gedaan om hier te reanimeren. En vervolgens is die met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Maar helaas is de persoon toch overleden.
6: Over de precieze oorzaak kunnen de hulpdiensten niet veel zeggen. Wel benadrukt de veiligheidsregio dat zelfs met het warme weer van de afgelopen dagen mensen echt moeten oppassen als zij het water ingaan.
7: Ik denk inderdaad dat het onderschat wordt hoe gevaarlijk water kan zijn. Water is koud, je kunt last krijgen van kramp. En je bent toch ook sneller toch een stuk van de kant af. Dus wanneer je het water ingaat, wees gewoon voorzichtig en ga niet te ver de kant uit.
5: Dat deed ik sowieso al, ik ben mijn voeten al ver genoeg.
3: Wij gaan er niet meer in. En van de week die mevrouw daar, die ging er wel in. Nee, ik ga daar niet meer in. Nee.
6: Volgens agenten waren veel omstanders aanwezig. Wie daar behoefte aan heeft, kan contact opnemen met slachtofferhulp.

0: praten. Het was vorige week even noodweer. En tegelijkertijd kwam toen het bericht binnen, toen het donderde en bliksemde hier in de Drechtsteden, dat in de Abbassewaard een boerderij, een woonboerderij, verwoest werd door brand. En luister naar het volgende verslag.
1: Heftige beelden uit Bleskensgraaf, waar vrijdag een woonboerderij in vlammen is opgegaan. Aan het begin van de avond brak de brand uit in het rieten dak van het huis na blikseminslag.
2: Brandweer heeft met een speciaal rietenkap brandbestrijdingsteam nog geprobeerd om het pand te redden. Maar ja, dat heeft helaas niet mogen lukken. Ze hebben daarbij wel een waterscherm opgezet om te voorkomen dat de brand overslaat naar de woningen daarnaast. En dat is wel succesvol.
1: Ambulancepersoneel heeft twee mensen nagekeken die mogelijk rook hadden ingeademd, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De sloopkraan heeft de woning in delen afgebroken.

0: de muziek die we net horen, dat is muziek van de Crazy Rockers. En daar gaan we straks in het tweede uur uitgebreid over hebben. Want de Indo Rock, want daar hebben we het over, die hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse muziek, zeg maar. En daarmee gaan we verder praten met straks mensen die bij de Indo Rock betrokken zijn. En Hans, jij hebt natuurlijk met heel veel plezier al deze nummers bij elkaar gezocht en als je ze aangeleverd hebt gekregen.
1: Ja.
0: Wat zijn je eerste reacties toen je dit hoorde?
1: Nou ja, ik ken het fenomeen in de rock natuurlijk wel. Dit is dan een Duitse band, als ik het goed begrepen heb. Ja. De Crazy Rockers. Een Duitse band geweest, want ik geloof niet dat ze als band nog actief zijn. Dit nummer heette trouwens de Happy Whistler, de vrolijke fluiter. En het is allemaal hele happy muziek, zal ik maar zeggen. En het is heel duidelijk gedateerd, zal ik maar zeggen, eerste helft jaren 60. Dus het is een tijdsbeeld.
0: Ja, maar ik zag je toch even vrolijk schudden.
1: Ja, maar ik moet luisteren, ik ben ook een beetje van die tijd. Dus ja, dat klopt wel.
0: Goed. Jij bent ook de happy whistler.
1: Daar laat ik me niet over uit. Maar dit vind ik wel leuke muziek.
0: Maar daar gaan we straks in twee uur uitgebreid over hebben. Hier aan tafel bij Studio De Wit. En we gaan nu eerst even naar
1: andere muziek.
0: Ja, andere muziek. En dan daarna nog een gedicht van Kees Budding.

In Dordrecht hebben we een quintet, het Dordtse Zuigquintet. En dat is een groep die komt van mensen van ja, zeg maar, de Dordtse culturele sector. Die altijd wel leuk vinden om een toneelstuk of een musical-achtig iets te schrijven. Dat hebben ze ooit over Willy Batenburg gedaan. En in oktober willen ze het hebben over Kees Budding. En Kees Budding is natuurlijk een coryfee hier in Dordrecht. En heeft ook landelijke bekendheid gekregen. Maar ze willen hem extra aan aandacht aan hem gaan besteden in oktober. En in augustus zullen wij september aandacht aan het Zuigquintet gaan besteden. Maar toch al aardig om nu toch even een gedicht van Kees Budding erbij te pakken. En dan is het Kees met een... Jawel, zou je schrijven met een C, C Budding. Maar Kees schrijf je toch echt met een K. Maar dat is een aardigheidje die iedere keer weer hier de kop opsteken. En dan hoor je ook Kees Klok er altijd over mopperen. Het is Kees met een K. Goed. Kees met een K, maar je schrijft met een C, C Budding. En er is dit gedicht gevonden, en dat is eigenlijk wel een leuk gedicht. Curieus blijft het wel. Het is weer kenmerkend voor de uitnodiging, voor de expositie, publicatie, de nieuwe stijl. Op 8 april, 8 uur 's avonds, te houden in de galerie De Bezige Bij, staan de namen van alle schilders, et cetera, 28... keurig netjes in een alfabetische volgorde. Zo ook die van de schrijvers, dat zijn er 5. Behalve dan de naam Budding. Die is achter de ander aangeplakt. Als de naam van een deelnemer aan, zeg een tennistoernooi, die na sluitingsdatum nog heeft ingeschreven, maar die men toch nog maar een aardige vent heeft geaccepteerd. Ik weet het. Soms mag ik hier of daar meedoen, maar nooit hoor ik er helemaal bij. Ik ben het neefje dat ook mee mag uitlogeren. Het is niet zo erg. Daar put ik mijn kracht

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook twee steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van vier ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat een papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo coke. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de 2 anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7.

0: Deker.
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Studio De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
6: Dit is Studio De Wit, met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, het is de tijd. Of de jaren 60, dat de snaren van de gitaren zo mooi, luid, helder klonken. En het spel was vaak virtueus wanneer het gaat om de Indo-rock. Want Dordrecht kende een rijke Indo-cultuur. Die kent nog steeds. En eind jaren 40, in de periode van de daaropvolgende jaren, vestigden de gerepatrieerde Nederlandse Indiërs zich in Dordrecht. Veelal in naverblijf in een pension, met name in de nieuwbouwwijken. Huurwijk en hun krabbel vonden zij hun woning uiteindelijk. En zij moesten zich invoegen in de bestaande Nederlandse gewoonten en gebruiken een andere cultuur dan die zij hadden achtergelaten in de voormalige Nederlandse kolonie, Nederlands-Indië. Naast hun culinaire bijdrage aan de verrijking van de Hollandse keuken behoorden zij tot de pioniers van de Nederlandse popmuziek. Daartoe behoorden ook de Nederlandse Indische band de Crazy Rockers, die een geluid brachten die hun tijd ver vooruit was. En oude tijden herleven straks bij het vinylproject Indo Rock met de Crazy Rockers aan de derde generatie die Indische Dordtenaren gaan produceren. En daar gaan we over in gesprek met een aantal mensen die toch wel voeling hebben met de Indische rock. Onder andere Armand Mensing en Marcel Kusters. En Armand, welkom. Waar hebben ze nu net naar geluisterd? Want jij hebt de playlist aangeleverd.
1: Dat was het nummer Golden Earrings. Een instrumentaal nummer van de Crazy Rockers in 1964 uitgebracht op een LP. Die LP heet Driving with the Crazy Rockers en dat sloeg in als een bom eigenlijk. En Golden Earrings was aanvankelijk een zangnummer. En ze hebben er een instrumentaal nummer van gemaakt. De groep van George Kooijmans die heeft ook die titel aangehouden. Vooral in het begin. Golden Earrings, en dat was de B-tijd. En later werden ze rocktijd en viel de S ervan af, werd het Golden Earring.
0: Ja, en zo kennen de meeste Nederlanders hun, en niet iedereen weet dat er ooit een S achter geplakt was.
1: Nee, dat klopt, ja.

0: Haagse groep natuurlijk. Ja. En de Indorok, we wachten nog op Marcel Kusters, die is onderweg. De Indorok heeft een belangrijke plek in de Nederlandse popmuziek. En jullie willen eigenlijk een stukje van die tijd gaan doen herleven met de vinylplaat die jullie willen gaan uitbrengen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want hier in Dordrecht is de Indische muziek eigenlijk altijd wel prominent aanwezig geweest. Ook in de huidige, zeg maar, de derde generatie. Want we kennen de familie Sigaar. We kennen ze eigenlijk allemaal wel, mensen die in Dordrecht wonen. We weten dat het hele goede muzikanten zijn. En daar gaan we allemaal bij stilstaan van ja, hoe dit hier gekomen is en hoe wij daar verder mee de toekomst ingaan. En ik wil gelijk even weer afwisselen met een stukje muziek. Want de muziek is heel belangrijk nu. En het gesprek uiteraard ook. Maar toch, de muziek moeten we even laten herleven. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja, ik heb de Crazy Rockers een hele lijst. Dus we kunnen van alles nog wat draaien. Dit is The Ninth Wave.

0: tafelgast, de tweede tafelgast, is ondertussen aangeschoven. Want die was even een parkeerplaats aan het zoeken. Marcel Kuster, maar het is gebeurd. Je hebt die beneden bij de autowasserij neergezet. Dus die wagen wordt gelijk voor je gewassen, denk ik. Of niet?
1: Ik ga er straks heel blij van worden, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Goed. Ik weet niet wat verkleurd is, maar...
1: Nu nog blauw.
0: Nu nog blauw. Oké, okay, we weten straks hoe het eruit gaat zien. Hey, welkom. En Arman, ook welkom. We gaan het hebben over Indo-rock eigenlijk. Hè? Het belang van de Indo-rock in de Nederlandse popmuziek. Die eigenlijk is veel groter dan mensen beseffen. En ik gaf het net al aan, in de jaren 40, 50, 60... is het tot ontwikkeling en wasdom gekomen. Maar het heeft ook je kan spreken van een blijvende invloed. Want ook de tweede generatie is ermee bezig geweest... van mensen die de Indo-cultuur vertegenwoordigden. Maar ook de derde generatie. Het gaat door. Ik gaf al aan dat de familie Sierra duidelijk een vertegenwoordiging is... met jongens met talentvolle muzici... die ook nog steeds muziek maken in wisselende samenstellingen. Wat is voor jullie nou het belangrijke kenmerk van de Indo-rock? Marcel.
1: Poeh, nou ben ik natuurlijk niet van die generatie.
0: Nee, je bent de tweede generatie.
1: Generatie. Wat ik zie in de Indo-rock is dat toch... de Indo-rock, en dat voel je in de muziek... is toch het laten zien wie wij zijn als Indo. En vooral die generatie die zich hebben moeten invechten... in de Nederlandse gemeenschap, want het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan... want dat is de meest makkelijk goed geïntegreerde gemeenschap in Nederland.
0: Stilzwijgend, hè?
1: Ja, maar dat was natuurlijk in de praktijk niet zo. En die muziek, daar konden ze iets, konden ze zichzelf laten zien. Daar konden ze hun trots laten zien. En dat heb je dan ook in de scene in Den Haag, daar weet je natuurlijk alles van. Daar hebben ze een aardig pakketje muziek neergezet. En dat begon natuurlijk met die Amerikaanse invloed, de rock'n'roll. En dat is de Indo-rock geworden. Maar dat is wel de basis uiteindelijk waar de Nederlandse... En jongens die ook met muziek naar keken en daar een voorbeeld aan nemen. Dus het is totaal onderschat eigenlijk.
0: Is het echt onderschat? Want Indo-rock heeft er altijd een plek gehad. Ze waren populair.
1: Ja.
0: Maar... In de jaren 60 traden ook in het buitenland op. Ja. In Duitsland, België.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Maar als ik aan iemand vraag, ken je de Golden Earring? Dan zal 99% ja zeggen, die ken ik, behalve een dove. Maar als je zegt de Crazy Rockers, dan wordt het heel stil.
0: Ja.
1: Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, want die Crazy Rockers en de Tielman Brons en alle die Armand ook kennen, die hebben die muziek gecreëerd. En dat, de Golden Earring en die hele Haagse scene, is daar, die hebben daar een voorbeeld aan genomen. Dus het is eerder andersom.
0: Ja. Het is eerder andersom. En tegelijkertijd denk ik ook bij mezelf van... hoe kan het dan andersom gebeurd zijn?
1: Ik denk dat Arman het beste kan vertellen. Ik denk dat die... ik mag nu al zeggen misplaatste bescheidenheid... dat een hele grote rol in heeft gespeeld.
0: Ja, de misplaatste Indische bescheidenheid.
1: De totaal misplaatste Indische bescheidenheid.
0: Ja. Daar heb jij toch geen last van, of wel?
1: Je moet eens weten.
0: Arman, kan jij een antwoord geven op die vraag?
2: Nou ja, dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Niet in de laatste plaats binnen de Indische gemeenschap. Want de een zegt, Indo-rock bestaat niet, en dan weer wel. Het is een groot en breed verhaal, zoals de mens eigenlijk ook is. Misschien is het beter om even terug te gaan hoe het begon. In 1958 speelde de Tielman Brothers op de Wereldexpo in Brussel. 6 maanden lang. We hadden toen een show wat nog nooit vertoond is. Later, in 1960, heb ik op televisie gezien toen ik in pensioen zat. Was maar 1 televisie, zwart-wit, 1 net. Dus Rita Corita, die kondigde het nummer aan.
0: Ja, dat is die vrouw van koffie, lekker bak
2: precies,
0: koffie.
2: Precies, die had een grote hit. Ja, klopt. Ja. Dus het was een weekendshow ook eens op zaterdag. Dus iedereen keek ernaar. En toen presenteerden ze eigenlijk de Tielman Brothers. En ja, iedereen was flabbergasted. Iedereen van de sokken geblazen. Ook George Kooijmans. En al die andere jongens die later eigenlijk in de muziek zijn. Terechtgekomen. Die zijn erg beïnvloed door dat fragment. Op YouTube kun je zien, 1959 en 1960 is dat in Holland gegaan, verdeeld, ja, ja. Gespeeld.
0: Den Haag, het wordt steeds genoemd. Hè? Den Haag was natuurlijk zeg maar, de grootste stad waar de Into's eigenlijk... het was eigenlijk een soort hoofdstad van de Nederlands-Indiërs. De muziek speelt daar een hele grote rol. Den Haag is echt... Dordrecht was ook een muziekstad. Heb ik me laten vertellen. Muziek, heel veel bandjes waren er hier in Dordrecht. Heel veel bluesbandjes ook. Ja, Joop Vastenhout en al die mensen die in het verleden... allemaal daar... Hoe groot was de invloed van de Indo-rock in Dordrecht?
2: Ja, het beste is eigenlijk refereren aan het boek van Pop in Dordt. Dat is van Bert Bezeme.
0: Ja.
2: En die is in 1990 uitgegeven. En dat gaat over 30 jaar Pop in Dordt. Het boek is meer dan 200 pagina's dik. Waar begint Bert mee? Met 4 pagina's Indo-rock. Dus kennelijk hebben we het invloed gehad op de hele Indo-scene hier, vooral in Dordt. Ja. Ja.
0: Wat zijn dan de bekende namen? Want even voor de luisteraars, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie willen een vinylplaat project starten. Chris Rock. Ja, daar, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is net als een document, zeg maar, althans in mijn beleving, wanneer ik dat gelezen heb waar het over gaat. Door Pop in Dordt, hè. Het is een document, een muziekdocument wat jullie willen doen. Ja, de Indo-rock aan zich, je kan niet zeggen dat de familie Sierra alleen maar Indo-rock is.
2: Nee.
0: En dat zijn toch belangrijke vertegenwoordigers natuurlijk, zeg maar, met hun achtergrond,
2: ja.
0: Met Nederlands-Indië.
2: Ja, ja. Ja, het is een veelzijdige zaak. Kijk, het bestaat uit Indo en rock'n'roll. De rock'n'roll was eigenlijk, kwam voort uit de beat. De beat is eigenlijk een slag. En dat was een protestbeweging. Later werd het, na de rock'n'roll, eigenlijk een beatcultus als muziekvorm. Maar in die tussentijd werd het overgenomen door de rock'n'roll. En dat begon in Amerika. En dat was eigenlijk heel bewegelijk. Je kon niet stilzitten als rock'n'roll werd gespeeld. Dat was compleet nieuw. Ook voor ons, de hele wereld, was compleet nieuw. En wij kwamen hier uit Indonesië. En we hadden al iets daar gespeeld in Indië. Dat is Timon Brothers en de Hot Jumpers. Die hadden al een geschiedenis. We hoorden daar ook Amerikaanse muziek.
0: De Timon Brothers die waren eigenlijk in Nederlands-Indië
2: al bezig.
0: Bezig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die hebben ook voor Sukarno gespeeld, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja.
2: En toen ze hier kwamen, Breda, later in Brussel... de stelling van Pa Tielman, Herman Tielman... was legendarisch, eigenlijk een legendarische uitspraak. Hij zei tegen de jongens, luister, let op, het publiek luistert ook met de ogen. En dat was eigenlijk de rest als geschiedenis. Ja. Dus ja. De eerste single in 1958 werd eigenlijk gemarkeerd als de... begin van de Nederpop, officieel op Noorderslag in Groningen.
0: Ja, ja een belangrijke plek hè, voor de muziek,
2: zeker.
0: Waar ontdekt wordt. Het stilzwijgen is langzamerhand naar de achtergrond gegaan, Marcel.
1: Ja.
0: Men profileert zich. In ieder geval in Dordrecht merken we steeds meer van dat we hier een hele rijke Indische gemeenschap hebben. Dat kijk, Toko, Yvonne, dat kenden we allemaal al. Dat bestaat al, heeft ook al een jubileumjaar achter de rug, periode. Maar ik merk gewoon nu dat op diverse terreinen... er worden boeken uitgegeven, worden boeken, fotoboeken geschreven. Jullie treden naar buiten. Maar de Indo-rock, die was al heel vroeg naar buiten getreden. Maar heeft dat niet zo duidelijk meegekregen in de Nederlandse samenleving, of wel?
2: Ja, wat moet ik zeggen? Het podium van Indo-rock, spelerschap, is in Duitsland. Dat was eigenlijk cruciaal. Daar konden ze een eigen sound ook ontwikkelen. Ze werden door niemand beïnvloed, hier. Alleen wij verloren hun eigenlijk uit het oog. Dus wij moesten het doen met hun platen. Hun optredens hier in Nederland was sporadisch. Tielman Brothers kwamen in 1965 pas voor het eerst terug. En dat was ook vrij bekend. Iedereen die viel om. Vooral door hun show. Hun showtime.
0: Ja, het kijkelement.
2: Precies.
0: Ja. Ja. En Nederland was op dat moment al verzadigd met Ramona van de...
1: niet echt in de rock, maar nee. Wel...
0: En Brandend Zand. Ja. Dat was het eerste echte zichtbare, zeg maar, voor de brave, keurige, nette Nederlander.
1: De best verkochte muzikant aller tijden, Anneke Greunlo, denk ik. Het wordt ook onderschat. Ja. In Nederland is er niet iemand die meer verkocht heeft dan zij. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar het is heel braaf, denk ik.
0: Het was heel braaf. En wat de Tiemann Brothers brachten en de Crazy Rockers brachten, dat was eigen tijd.
3: Misschien is het een goed moment om de Tiemann Brothers even te draaien.
0: Hans die staat te popelen.
3: Ja, want ik heb al iets geselecteerd.
0: Je wordt er helemaal rood van, Hans.
3: Ja, nee, ik vind dit hartstikke leuk, joh. Dit is,
1: welke gaat het worden?
3: Welke gaat het worden? Dat ga ik je vertellen. Dit wordt Rock Little Baby of Mine.
1: Dat is fijn.

0: zo'n slotakkoord die herken je echt uit die periode. Hè? Van even een paar roffels en bengen en snap gelopen. En er staat nog steeds een bengvraag open voor jou, Marcel.
1: En vraagt hij nog even?
0: Het stilzwijgen.
1: Ja, waarom het nu... ik snap, ik haal je punt. Er is nu een nieuwe generatie. En die generatie die heeft de moed... om aan hun oma's en opa's te vragen hoe het daar eigenlijk was. Iets wat die oma's en opa's niet aan ons hadden verteld... want wij moesten door. En ook niet aan jou. Jouw ouders hadden het ook. We gaan, soeda laat maar, is een bekende kreet.
0: Ja, even voor de luisteraars. Armand is eigenlijk van de eerste generatie, hè? Meegekomen met het gezin. Jij bent van de tweede generatie.
1: Ja, ik ben geboren op de Nassenweg.
0: Ja, een echte schapenkop.
1: Een echte schapenkop, ja. Ook dat toch, ja. Ja. Maar mijn kinderen, die willen wel weten waar ze vandaan komen. Omdat zij kenmerken hebben die niet per se Nederlands is. En waar ze vandaan komen, geeft hun een basis... in wie ze zijn. En mijn kinderen zijn dat niet alleen... maar het blijkt dat die hele generatie dat vraagt. En langzamerhand zie je de eerste generatie langzaam verdwijnen. Dus nu is het het moment om het ook te vragen. En nu zie je ook de urgentie van die eerste generatie... om het toch te zeggen. En daardoor komen er allerlei boeken naar buiten. Ja. Daarom krijg je ook een stukje identiteit en herkenning... Met die Indo-roktijd. En ja, herkenning is één, maar erkenning is een tweede.
0: Ja, dan heb je over een kinderboeken die ook door Dutten aangeschreven zijn. Pensionverhalen, Soede Lama. Ga zo maar door. Je kunt gewoon zeggen van... Ik moet altijd denken aan bij de presentatie van de oud-burgemeester... voormalig burgemeester Brok bij Soede Lama... van, dat hij de Indiërs verweet dat ze eigenlijk altijd zich... stilzwijgend hadden opgesteld. En dat het goed was dat ze nu uitspreken. En sindsdien zie je gewoon die ontwikkeling van... Van Vera, die treedt naar buiten, die is om de...
1: Van alle kanten, Nee, dat is goed te zien. En dan nog steeds is dat in alle bescheidenheid.
0: Ja.
1: Want de komende najaren worden er best wel wat dingen georganiseerd. Maar als Indische gemeenschap zou je dat eigenlijk samen moeten doen en trots moeten zijn. Maar nu zie je weer allerlei fragmentjes.
0: Is dat niet kenmerkend?
1: Ja.
0: Voor de Indische gemeenschap?
1: Ik hoop het niet, maar ik vrees van wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: We hebben een beeld van de Indo's, dat is één geheel. Dat geldt ook voor de Indo-rok, dat is één geheel. De werkelijkheid is niet zo.
2: Nee. We kennen de grap. Stel, doe 10 Indo's op een eiland en binnen 10 minuten hebben ze 10 stichtingen. Zet Hollanders op een eiland, binnen 10 minuten heb je 10 kerken.
0: Ja. Zeker, en die scheiden heel snel af.
2: Ja. Zet Amerikanen op een eiland en je binnen 10 minuten 10 banken.
0: Ja, over beeldvorming gesproken. Ja.
2: Nou, we hebben wel veel zelfreflectie wat dat betreft. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar toch even terug naar die muziek. De Indo-rock is gestart. Een beeld, het liep. Ze hadden invloed. Zover invloed dat jullie toch weer nu een vinylplaat willen gaan maken. Ja. En een project waar geld voor nodig is natuurlijk. Ja. En jullie proberen via crowdfunding, proberen jullie dat geld binnen te krijgen. Denk van, je zou zeggen, zo'n Indische gemeenschap, alleen al in Dordrecht, hoe groot is die? Heb je daar een idee van?
1: Nou, als je de Passamalam bekijkt, dan is die heel groot. Ja. Dan komen ze uit allerlei wijken ineens, komen de Indische mensen.
0: Ja, als ze allemaal een euro doneren, dan hebben jullie toch je project al.
1: Ja, dat zou. Maar in de Indische gemeenschap moet je wel kunnen bereiken.
0: Ja.
1: En ook dat is fragmentarisch.
0: Ja.
1: Ik denk, als ik het aan Armand vraag, en dat heb ik ook gevraagd, dan heeft hij zijn gemeenschap, zijn vriendenkring. Dat is ruim. Maar er zijn zoveel gemeenschappen.
0: Ja.
1: Op de Passamalam zie je ineens Indische mensen die je nog nooit gezien hebt. Dus ze komen overal vandaan. En heel fragmentarisch.
0: Ja, en het begrip Indo, dat is natuurlijk ook multi-interpretabel. Hè? Want Wietke Verdort profileerde zich ook eigenlijk als Indo. Ja. Blank als de Hollandse welvarenheid. Maar het geldt eigenlijk ook een beetje voor Adriaan van Dis. Het zijn allemaal, als je daar dus blijkbaar gevormd bent, want dat zijn deze mensen, dan voelen ze zich meer verwant met Nederlands-Indië.
1: Ja.
0: Dan met het Nederland. Waar ze terecht
1: of Indonesië,
0: zijn.
1: Want dat zijn twee, het zijn drie verschillende landen. En in het Indo zijn, het Indië, dat bestaat niet meer. Dus je bent een bevolkingsgroep van een land wat er niet meer is.
0: Je bent een abstractie geworden.
1: Ja. Ja, precies. Je kan nooit meer terug. Dat is heel raar. Dat doet ook iets met je gedachten.
0: Maar toch, in de muziek etaleert het zich weer.
1: Weet ik niet of dat zo precies is. Wat je wel merkt, en dat merk ik. Ik heb wat sessies met de familie Sigaar mogen meemaken. Ze zijn briljante muzikanten.
0: Ja.
1: Maar ze spelen Amerikaanse blues. En niet per se indo-rock. Maar dat is het hele mooie. Je ziet ze wel heel goed kijken en luisteren naar Woody. Woody Brunings, dat is nog een man is 87. En speelt nog steeds. Maar het is wel heel belangrijk wat ze doen. En ze pikken ook gelijk de dingen op. En dat is wel heel mooi. Dus we hebben nog een kans om die indo-rock invloeden weer terug te brengen eigenlijk in die muziek. Want dat is wel een verloren gegaan. Dat is Amerikaanse muziek geworden. Maar indo-rock is net iets anders.
0: Waar zit het verschil? Als het net iets anders is.
1: Wat ik denk, maar jij weet dat natuurlijk veel beter te vertellen, is ook een stukje improvisatie en het doen met de materialen wat het is. Ze hebben een bepaalde greep in hun gitaarspel die ze er zelf in hebben gebracht, omdat er geen andere alternatieven waren om die Amerikaanse muziek na te doen. En dat heeft ook wel een heel ander ritme gegeven, denk ik.
0: Jij hebt zelf ook gespeeld, Arman.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat Marcel nu zegt, is dat herkenbaar? Of zeg je van, dat heb ik anders ervaren?
2: Dat is heel herkenbaar. Ik heb ook met de Indische jongens allemaal gespeeld. Tussendoor ook wat met de Hollanders, maar dan mis ik toch iets. Dus het is soms niet te duiden. De meeste zeggen het is het gevoel. Dus de beat bijvoorbeeld, weet je, de slag, het ritme, is al iets wat het Indisch maakt. Voor de rest zijn er ook invloeden uit Kronjong en Gamelan en de Hawaii. Dus we zijn eigenlijk.
0: Hawaii ook.
2: Ja, precies.
0: Hawaii-muziek is heel populair bij de Indische gemeenschap.
2: Ja. Ja, maar bij de Hollanders ook voor de oorlog. Met de Kilimanjaro was enorm.
1: Toch, het is een Indisch gerichte bente. Maar wat misschien, dat is een eigen idee, wat in die Hawaii-muziek zit, is dat gevoel van weemoed. Ook in Kronjong, dat gevoel van weemoed en verdriet aan iets wat er niet meer is. Want ja, die Indische mensen, ze kunnen ook niet meer terug. Er is een boot weggegaan. En op het moment dat je het uitzwaait, dan zwaai je het definitief uit. Want je kan nooit meer terug. Indië bestaat niet meer.
0: Nee.
1: Nou, en dat gevoel zit in die Hawaii, melancholie.
0: Het verlies van Indië.
1: Het verlies van Indië. Van je mooie leven wat je had.
2: Dat is eigenlijk ook de oorzaak van zwijgcultuur. Wij zijn losers, hè. We hebben wat verloren. En we brengen niet gewoon naar buiten, natuurlijk.
1: Dat is een heel mooi ge.
0: Ja, je bent wat verloren. Nederlanders malen daar eigenlijk niet om. Ja, we zijn kwijt.
1: Ja.
0: Terwijl ze ooit de grote islamatische staat van de wereld waren.
2: Ja, maar Nederland was toen echt, denk nummer 2 op de wereldranglijst na Engeland. De rijkste met de VOC. We halen 5,4 miljard gulden voor de oorlog. Omzet uit Indië. En we legden 1/6 van het nationaal vermogen terug in Indië. Dus de band was heel sterk. Na de oorlog brak de minister van Financiën in paniek uit. Hij zag de schatkist leeg worden. En aan de andere kant willen we graag behouden vanwege die omzet. Maar onze aanwezigheid daar na de oorlog kostte ons per dag 2 miljoen gulden. Dus vandaar politionele acties. Ja.
0: Ja. Maar goed, we hebben het over het verlies. Hè?
1: Ja.
0: Het verlies en de weemoed, het verloren gaan, dat terug te horen is in het beleven van de muziek. Maar tegelijkertijd, de Amerikaanse rock and roll deed zijn opgang. Kijken, nou dan hebben we het over Elvis Presley en al die bekende rockers die gewoon daadwerkelijk zichtbaar op het toneel aanwezig waren. Niet alleen maar statisch hun riedel afzongen of zongen, afdraaiden. Dat willen zeggen. Maar het is de Indo-rock. Ik heb gewoon altijd iets van, het is een cultuur. Het is niet alleen maar zeg maar van een sound, maar het is ook een cultuur. En die cultuur is eigenlijk die jullie weer, of Marcel, dat hoorde jou net uitspreken, die zou ik eigenlijk wel weer terug willen hebben.
1: Ja. Trots en laten zien wie je bent. Dat is wel, dat zou in deze muziek, of in de muziek van nu ook wel graag. Zou ik graag terug willen zien, ja.
0: Ja, we gaan even onderbreken met muziek. Hè, want uiteindelijk, muziek is heel belangrijk in dit uur. En Hans, die zit alweer helemaal klaar. En ja hoor, hij stijgt helemaal.
3: Ik heb alweer klaarstaan, hoor. Dat zijn de Crazy Rockers dit keer. Het wordt Giddy Up. Giddy Up!

0: we hoorden de grillende keukenmeiden op de achtergrond. En het enthousiaste publiek, dat hoorde ook bij die tijd. Maar ook, ja, ook bij deze tijd natuurlijk. Hebben jullie idee hoe de jeugd tegen deze muziek aankijkt? Want die hebben natuurlijk weer andere varianten met techno. En jij bent in plaatjes draaien, ja, met alle respect. Jij draait ook van alles, ook in match. En ja, je bent ook met muziek bezig.
1: Ja, als je alleen deze muziek zo sec draait, dan denk ik dat er weinig harten warm worden. Maar combineer je dat en met rock'n'roll en met muziek van nu, dan geeft dat ook een hele bepaalde sfeer. En je ziet ook, bijvoorbeeld op bepaalde delen van het publiek zie je dan ineens opkijken. En ja, dat doet dus nog steeds wat. En we gaan het steeds meer integreren in nieuwe muziek. En een heel goed voorbeeld is zeg maar die plaat die we aan het maken zijn. Daar zie je die indie-rock invloeden gecombineerd met de muziek van nu. En dat is wel heel bijzonder. En dat geeft wel echt een hele fijne sound, wat ik denk dat heel erg gaat raken.
0: Ja.
1: Maar ik ben beïnvloed.
0: Ja, ben beïnvloed. Ja. Je bent gemarkeerd, man.
1: Ja. Precies.
0: Een man. Eigentijdse muziek. Je bent een muzikant geweest. Hou je daar nog mee bezig? Of blijf jij in het verleden hangen?
2: Sporadisch.
0: En wat sporadisch? Blijf je sporadisch in het verleden hangen? Of?
2: Nou, allebei. Nou, ik doe eigenlijk hedendaagse muziek. Daar weet ik eigenlijk weinig van. Ik merk dat ik op mijn leeftijd kom dat je toch teruggaat naar het verleden. Dus ja, dat is eigenlijk het antwoord.
0: Dat is de boodschap, ja, aan ons allemaal, precies, eigenlijk. Ja,
2: precies. Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is, als je een tijdlijn maakt, dan 1958 is eigenlijk heel belangrijk. Want daar zagen de hele wereld zagen Timon Brothers in Brussel. Dus ook Duitse managers die hen gevraagd hebben om naar Duitsland te gaan. En dat was heel cruciaal. In 1959 zijn de Crazy Rockers begonnen. En in 1961 zijn ze naar Duitsland gegaan. Waarom de Crazy Rockers? Ze zijn nu nog actief. En het is de enige indoor rockband die nog toert. Ja.
0: Hoe oud zijn ze allemaal niet?
2: Juri is 88.
1: 87.
0: Ja, ik had het met Hans erover. En Hans die dacht van, ja, die zullen niet meer zijn. Hans, je hebt het mis.
3: Ja, ik hoor het. Het is, nou ja, onkruid vergaat niet. Of oude knarren doen het best. Of hoe je het ook zeggen wil. Op je 87e nog toeren, dat vind ik een reusachtige prestatie.
0: Ja, nog een voorbeeld voor de Rolling Stones eigenlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, zij hebben de Golden Earring overleefd.
0: Ja.
1: Er zijn er nog twee daadwerkelijk over. Er zijn nog een paar die nog wel leven, maar niet meer muziek spelen. Maar zij kunnen het nog. En zij weten nog steeds die vlam te maken.
0: 88 jaar. Toeren nog steeds. Maken ze ook nieuwe muziek? Of teren ze op de oude muziek?
2: Nee, ze hebben ook een paar cd's gemaakt met nieuwe muziek. Een stuk of 3-4, geloof ik. Dus ze zijn wel met hun tijd meegegaan. Hun hang is ook veel naar de jazz gegaan. Kijk, je kunt niet dag in dag uit rock'n'roll spelen. Dus als je daar in de nachtclub speelt, van 8 tot 3, dan zou je toch andere muziek op moeten draaien. Ja. Dus bijvoorbeeld langzame muziek en niet echt de dynamische. Ja.
0: Ja.
2: Rock'n'roll heeft er een grote rol gespeeld. Het is baanbrekend, het is nieuw. Indo betekent eigenlijk eiland, dus Grieks voor eiland. Dus het is net als Polynesië een groep. Indonesië is eigenlijk een eilandengroep,
0: ja,
2: oftewel archipel. Waarvan er zijn 18.000 eilanden, waarvan er 6.000 bewoond zijn. Dus iedereen heeft wel mening als je uit Indië komt. En wat dat betreft is ook een muzikale invloed. Ja.
0: Ja. Indo-eiland, we hebben het hier over Indo's in zijn algemeenheid. Molukkers worden apart genoemd.
2: Ja.
0: Hebben ze zich met muziek bezig gehouden?
1: Zo. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, maar voor de luisteraars, duidelijk, want...
1: Ja, iedereen kent Masada, toch?
0: Ja.
1: Nog, maar daarnaast zijn er natuurlijk heel veel muzikanten uit voortgekomen.
0: Maar horen zij bij de Indo-rock?
1: Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat ook mensen van Molukse afkomst ook heel trots zijn op hun eigen identiteit. En dat botst nog wel eens met de Indische mentaliteit.
0: Ja.
1: Ook daar heb je hoeks- en kabeljauwse twisten. En dat is...
0: En daar komen we van Beieren, heeft niks mee te maken.
1: Nee, helemaal nul. Ja.
2: Alleen, de Indische gemeenschap is heel complex. Alleen, de Molukse is toch 10 keer erger. Dat is, ja... Johnny Manahutu, de oprichter van de Masada, die zag de Timon Brothers in de kamp. En die hadden zo'n succes. Iedereen die het was uitverkocht, maar iedereen ging de boom in om te kijken hoe of wat ze allemaal deden. Dus ze werden beïnvloed door de Tielman Bros. Ze willen toen ook die muziek maken, maar ze hebben een eigen weg gekozen. Ze hebben ook een eigen identiteit, dus vandaar dat ook niet in één woord met Indorok wordt geassocieerd. Daarentegen zijn er wel Ammonezen. De Black Magic bijvoorbeeld, dat is een puur puur Ammonezen groep, die wel Indorok spelen. En ook een paar, net als Benny Poetirai is ook een moeilijker, maar die speelt ook Indorok. Dus er zit een soort grijs gebied tussen.
0: Ja, een grijs gebied, maar wel met een eigen identiteit. Wanneer het gaat om de kampen, kan ik niet zeggen, maar muziekstijlen.
1: Ja, je ziet ze ook weinig samenspelen eigenlijk. Zeg ik dat correct? Samenspelen. Ja. Molukse groepen zijn Molukse groepen. Ja. En Indische of Indo-groepen zijn Indo-groepen.
0: Ja, en daarmee wordt eigenlijk iets wat in het verleden al was in Nederlands-Indië, wordt eigenlijk op dezelfde manier voortgezet. De Molukkers hadden daar ook hun eigen identiteit. De Ambonese.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk ook de mensen die hier zijn, zijn natuurlijk heel erg pro-Nederland. Zo zijn ze ook als militair natuurlijk naar Nederland gekomen.
0: Ja, en ook hier belazerd. Ja.
1: En hier, precies. En Indische mensen zijn om hele andere redenen hier naartoe gekomen.
0: Ja.
1: Dus daar zit ook al een stukje frictie. Dus ik zie genoeg te verzinnen.
0: De Indo-groep heeft zich toch ook veel meer vermengd met de Nederlanders. En de Molukse groepen zijn veel meer eigenlijk
2: gesloten.
1: Ik weet niet, verbeter me als het niet zo is, maar heel veel Indo-rockbandjes, ook van die tijd, was ook een mengeling van Indische jongens en Nederlandse jongens. En dat zou je bij de Molukkers heel minder zien.
0: Ja.
1: Heel
0: minder. Ja. Wat gaan we nu horen op die LP? Crazy Rockers, hè? Die vinyl LP. Wanneer moet die trouwens uitkomen?
1: De opnames zijn in volle gang. Er komen nog 3 opnames in de studio waar iedereen gaat spelen. En ik hoop dat Eddie Chatelain zich daar ook bij gaat toevoegen. Die is al wel wat vermoeiend. Dus, maar hij gaat zeker een rol spelen in het album. Maar in totaal gaat hij erbij. Oh, sorry. Eens even kijken, even terug naar de vraag.
0: Hij was even afgeleid, want hij kan zijn langs de microfoon te spreken vandaar.
1: Even terug naar de vraag.
2: Wanneer?
1: Wanneer komt die uit? Ja, wanneer komt die uit? We zijn bezig met de opnames. In begin juli komen de laatste 3 opnames in de studio. Dan wordt er ook nog wat hier in Dordrecht ingespeeld. En uiteindelijk moet die plaat ook geperst worden. Dus we verwachten dat dat pas in november uitkomt. Maar de muziek is klaar in juli.
0: Ja, de muziek is klaar in juli. Is het een Dordtse LP of gewoon echt een landelijke LP?
1: Ik vind dat die landelijke allure heeft. En het is het Dordtse zijn is vanwege Nick Kroes en de familie Sigaar. En Richard van der Doel, niet te vergeten. Maar dat zijn muzikanten. Het gaat buiten de grenzen heen, eigenlijk. Ja. Het zijn goede muzikanten die voelen wat de Indo-rock betekent. Dat is de kern. En die hadden ook uit Rotterdam of waar dan ook kunnen komen.
0: Ja, het wordt een document. Wat is jouw betrokkenheid, Arman?
2: Ik volg het zoveel mogelijk. En we maken gebruik van de Koempelan. Marcel heeft de Koempelan opgezet. Daar zit ik ook bij met Kevin Velter. Dus we zijn er altijd wel bij betrokken. En zeker als dadelijk een presentatie wordt gedaan, dan komt iedereen daarbij. Ja.
0: Ja.
2: Het project is misschien lokaal. Het heeft lokale allure hier. Maar ook internationale allure, denk ik. Ja.
0: Het heeft een status die Dordrecht overstijgt.
2: Precies.
1: Ja, als ik een interview, als ik Hattie Nijker spreek van, hoe heet de film, Anak Indië en Klanken van Weemoed. Dat zijn toch nationale projecten. Die voelt dat en die dat ga ik steunen. Dat zijn wel de mensen. Dus die zien wel dat het niet een Dordts ding is.
0: Nee. En daarmee eigenlijk, cultureel gezien, hè, dan even, misschien wel antropologisch moet ik zeggen. Kun je zeggen maar dat het steeds meer de plek van de Indo's, de Nederlands-Indische, maar ook de Molukkers, steeds meer een zichtbare plek krijgen in de maatschappij. Ze zijn wel opgegaan in de Nederlandse samenleving en al die dingen meer. Ja. Maar hebben wel een status aparte langzamerhand nu gecreëerd. Door inderdaad de culturele, de beïnvloeding van de Nederlandse cultuur. Maar die is ontegenzeggelijk gewoon plaatsgevonden. Ja. Dan kom je natuurlijk van het begrip van wat is de Nederlander, wat flauwekul is. Want de Nederlander bestaat gewoon helemaal niet. Nee, dat is een samenvoeging en een smelting van, weet ik wel. Dus al die politieke partijen die denken van we hebben het over de Nederlander. Nou, de grootste flauwekul. Want de Nederlander bestaat niet. De Nederlander is een voortzetting van wat ooit hier terechtgekomen is. En zo gaat dat ook in deze cultuur. Maar onmiskenbaar, en de Passamal die maakt dat ook altijd wel weer duidelijk. Het hoort erbij.
1: Ja.
0: Gaat deze LP er ook bij horen?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat als je goed in de samenleving wil functioneren, moet je wel goed weten wie je bent en waar je vandaan komt. En ik denk dat dit album eigenlijk daar een perfecte brug naar is. Het is de basis is Indo-rock, hè, waar het allemaal uit ontstaan is. En dat gaat langzaam over met liedjes van tussen 1958 en nu. Naar nu. En met het eigen spel van Dusty en Daryl en Nick Kroes krijg je eigenlijk een muziekstuk van deze tijd. En dat is wel heel bijzonder. En,
0: ja.
1: Als je daar die klanken van wel eer in hoort, dan is dat geweldig.
0: Ja.
2: Het is wel belangrijk. Ik heb 8 jaar bij Moeson gewerkt. En de redactie zegt ook altijd, waar doen we het eigenlijk voor, Moeson, Indisch Blad? Nou, we doen het eigenlijk voor ons nageslacht. Eens zal een derde en vierde generatie voor de spiegel staan en zich afvragen, wie ben ik? Dus daar begint het mee. Waar doen we het voor? Eigenlijk voor hun. Ja. Die LP is dat.
0: Ja, maar daarmee zeg je van, we willen onze identiteit, althans dan hoor ik dat terug voor jullie, onze identiteit, wie we ooit waren, toen we hier kwamen,
1: ja,
0: willen we toch op een bepaalde manier bestendigen.
1: Ja.
0: Ook al veranderen de kleurtjes in de loop der jaren, de dialecten veranderen in de loop der jaren. De oorzien, de komst, de herkomst, die mag best op een bepaalde manier tot uiting komen. Is dat wat jullie zeggen?
1: Nou, sterker nog, het is een basis van wie je bent. Dus het moet zeker tot uiting komen.
0: Maar je bent toch wie je kent?
1: Ja, maar je kent jezelf beter als je weet waar je vandaan komt, denk ik.
2: En vaak is het zo dat een ander bepaalt eigenlijk wie je bent. Dus ja, de Hollanders die vonden ons bijzonder.
0: Ja.
2: Onze zoon, dus dat is ook zoiets. Ook de biografie van de kolonieren beginnen met 4 pagina's Indo-rock. Dus dat betekent ook wel wat.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En de muziekliefhebbers kennen jullie. De echte muziek.
1: Zeker, ja.
0: Wat is er nodig? Je doet een crowdfunding. Ja, waar houdt geld vandaan? Moet er nog geld bij?
1: Ja, er moet zeker geld bij. We hebben nog een paar dagen. Nou, dat is niet, we hebben nog iets van 25 dagen. We zijn ruim over de helft. Dat is al heel mooi. We vragen ook wat, want we willen dit document maken, dit album maken, met de beste kwaliteit die daar mogelijk is. Dus we willen niet zomaar een cd'tje uitgeven.
0: Nee,
1: we willen het ook laten zien. En dit is wie we zijn en daarmee moet je het doen. Dus dat moet gelijk goed zijn.
0: Waar kunnen ze dat geld kwijt als de luisteraars dit niet horen?
1: We hebben een crowdfunding bij Voor de Kunst. En dat linkje wil ik je graag toesturen, maar dat staat ook op de socials. En als jij dat wil neerzetten op jouw website, zou dat ook heel fijn zijn.
0: Dat komt bij dit gesprek.
1: Nou,
0: komt
1: helemaal,
0: het erbij goed vermeld.
2: En op Facebook bij Timo Holst.
1: Ja, ja.
0: Oké. Als het zover is, dan neem ik aan dat jullie weer bij Studio De Wit terugkomen om te laten zien wat het resultaat is geworden en te laten horen. En
1: met
0: elkaar rond de tafel nog even over evalueren.
3: Ja, want ik wil nog toch even onderbreken.
0: Hans staat.
3: Ja, want wat is er? Ik heb een nummer gekregen.
0: Oh, wil je doneren?
3: Nou, ook nog, maar daar gaat het nou even niet om. Ik heb namelijk een nummer aangeleverd gekregen dat volgens Armand nieuw is. En van ik vermoed dat het misschien wel op die LP terechtkomt. En dat Armand is een nieuwe uitvoering van Golden Earrings.
1: Ja.
0: Goed.
3: En die wil ik even draaien.
0: Nou, dat gaat allemaal nog net. We zorgen in ieder geval dat
4: de link geplaatst wordt op de website van Studio De Wit. Afspraak is gemaakt, luisteraars, luister goed. Als eenmaal die LP, vinyl LP daar is, dan komt die hele club hier, de band ervan, wel eer bijeen.
1: We gaan het proberen, we gaan het proberen.
4: Ja, dat is die afspraak maak ik in ieder geval. En dan, dan gaan we inderdaad praten hoe het allemaal tot stand is gekomen. Dank voor jullie komst.
1: Dank je wel.
4: Hans sluit af met een...
1: een ballad eigenlijk.
4: Een ballad, Hans.
2: Golden Rings.
3: Ja, allemaal kan er meer over vertellen. Nee, ik heb het nummer aangeleverd gekregen. Het heet Golden Earrings. Maar het is dus gedeeltelijk vocaal.
4: Goed. Moet jij nog iets over kwijt, Armand?
2: Nee, kopen en doneren.
4: Oké, nou,
3: gaan we doen.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook twee steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van vier ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat de papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel Rode Reis. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo coke. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de twee anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7 jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Højby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een druppje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in

0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
2: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: de derde uur van Studio De Wit. En dan zitten we hier aan de politieke stamtafel. En dan zijn we natuurlijk altijd nog wel even nieuwsgierig hoe het gaat met al die formatieprocessen die gewoon her en der plaatsvinden. Straks gaan we spreken met een voorgedragen wethouder uit Dordrecht die in Papendrecht een plooi gaat vinden, Karin Boom. Maar we gaan eerst het gesprek aan met Peter Donk. En Peter Donk weet alles wat zich in Sliedrecht afspeelt. En Peter heeft op zijn eigen blad naar website Sliedrecht24. Peter, jij weet er alles van. We weten dat er een CDA-wethouder ermee gaat stoppen. Die gaat de kansel op, althans die wil nog een stukje scholing volgen. En dan gaat hij prediken. Daar hebben we het over Ton Spek. En wat gebeurt er allemaal in Sliedrecht?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk van alles. De gemeenteraad is onlangs bij elkaar geweest en heeft de Arjen Overbeek gehoord wat hij heeft ervaren en heeft ondervonden bij zijn verkenningsgesprekken en als informateur. Arjen is ondertussen ook formateur geworden, dus die leidt de gesprekken en die zijn deze week echt begonnen tussen pro-Sliedrecht, GroenLinks PvdA Sliedrecht zoals ze nog steeds heten en Sliedrecht.nu. Die gesprekken die moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw college. En eind juni zou er dan witte rook moeten zijn. En dan zou er ook een collegeprogramma moeten liggen. Dus het is allemaal heel spannend hoe dat allemaal gaat lopen de komende weken.
0: Ja, heb jij daar vertrouwen in?
1: Nou, kijk, ik denk dat je ze het voordeel van de twijfel moet geven. Laten we het maar een keer proberen. En dat zouden eigenlijk die andere partijen ook moeten denken. Kijk, je moet weten, de partijen die nu buiten schot zijn gehouden, dat zijn SGP ChristenUnie. Eén fractie is dat. VVD en CDA. Dat zijn de partijen die nu eigenlijk van coalitie naar oppositie gaan. En ja, die partijen die hebben eigenlijk geen vertrouwen. Die zeggen dus, ze hebben geen bestuurservaring. En als dat allemaal gaat lukken, en wat gaat er veranderen in het dorp? Dus er zijn heel veel punten van wantrouwen, zeg maar. En dat zou eigenlijk jammer zijn. Want je zou gewoon moeten zeggen, nou, laat ze gewoon gaan proberen. Laat ze kijken wat ze van bakken.
0: Ja, en laten proberen. Nou, prima. Wat zijn de tegenstellingen?
1: Nou, de tegenstellingen zijn heel duidelijk. Dat zijn, zij zeggen, de partijen, wij luisteren naar de mensen in het dorp. Wij luisteren naar de inwoners. En dat doen de anderen niet. En er schijnt ook, daar ben ik dan natuurlijk niet bij geweest, maar er schijnt ook een korte ruzie al te zijn geweest tussen PvdA, GroenLinks PvdA en ProSliedrecht samen met de SGP ChristenUnie tijdens een verkenningsgesprek. Na 10 minuten zou de SGP ChristenUnie hebben gezegd, we zitten hier met verliezers aan tafel. Nou, toen was de sfeer eigenlijk al gecreëerd. Dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Maar goed, kijk, de manier hoe zij communiceren naar elkaar, ja, dat moet allemaal veel beter, dat moet allemaal anders. Daardoor botsen ze ook al jaren in de gemeenteraad en gaat het ook helemaal niet goed tussen al die partijen. En ja, ze maken onderling te veel ruzie. Ja. Dat is het verhaal.
0: Ja, eigenlijk kun je zeggen van, ze hebben te weinig distantie, houden te weinig distantie en willen zich vooral richten op gewoon de inhoudelijke kant van het bestuur. Ze zijn vooral bezig met de vormgeving en de tegenstellingen uit te vergroten.
1: Ja, en daar moet je een keer mee ophouden. Ik denk, dat zeg ik even als paraplu-houding persoon dan, hè. Ja. Dan moet je gewoon weer ophouden. Laat gewoon deze partijen nu gaan formeren. Ze hebben best goede ideeën. En heel veel mensen die willen dit ook in het dorp, kennelijk. Want procedure groeit van 2 naar 6 zetels. Wordt heel veel verweten door andere partijen. AZC-partij, voor democratie-achtige standpunten. En daar is niet mee te praten. En dat moeten jullie eigenlijk helemaal niet gaan doen, wordt dan tegen mensen gezegd. Tegen mensen dus van de PvdA GroenLinks bijvoorbeeld. Maar weet je... Laat ze gewoon aan tafel gaan. En ik denk, dat zeg ik even van afstand, maar ik denk dat ze best eruit kunnen komen. En dat we nog eens met verrassende collegeprogramma kunnen gaan verwachten.
0: Ja, in ieder geval eind juni moeten ze op het bordes van het...
1: Eind juni willen ze dat de boel rond is, ja.
0: Ja. Nou goed, dat loopt een beetje in pas met wat elders in de regio gebeurt. Ik begrijp dat in Papendrecht ook een beetje die koers wordt aangehouden. In Dordrecht ook. Zwijndrecht schijnen ze ook al redelijk op koers te zijn. Kortom, binnenkort dan kunnen we de zomerreces met nieuwe colleges. Dat hoor ik zo.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. En kijk, dat betekent dat twee wethouders, als dit allemaal doorgaat, niet zullen terugkeren. Dat zijn Kees Paas en Ton Spek. Ja. Daarbij komt dat Roland Beidewiede al eerder af is gehaakt. Dus Jan de Vries zit alleen al als burgemeester daar met straks een heel nieuw college, als het goed is. Ja, hoe dat allemaal verder gaat, ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat beide wielen eigenlijk best wel weer mee wilden doen. Maar goed, de VVD...
1: Ja, maar die komt niet in aanmerking. Die partij wil de VVD voorlopig niet bij. Dat zou natuurlijk allemaal nog kunnen, hè. Dat er toch nog wat gaat gebeuren. Maar zoals het nu aan lijkt, gaat CDA en VVD niet meedoen in het nieuwe college. En daarbij komt dat Ton Spek, je zei het al, heeft gekozen om geen wethouderskandidaat meer te zijn. Dat was hij wel, heeft hij altijd gezegd vanaf het begin. Ja. Maar kennelijk is daar toch een verandering in gekomen in wat hij wilde. Want ik denk dat hij benaderd is om dus ergens predikant of pastoraal medewerker te worden. Hij zegt er niet zoveel over. Maar hij heeft ongetwijfeld een aanbod gehad, want er gaat nu een opleiding. Nou, dat ga je ook niet zomaar doen op deze leeftijd. Dus ja, ik denk dat hij uiteindelijk ergens op een kansel of in een verzorgingshuis instelling belandt om daar toch het woord te verkondigen en mensen te helpen.
0: Ja, nou in ieder geval, ja. Ton Spek, ik begreep dat hij al dat soort, dit soort achtige werkzaamheden al wel deed.
1: Ja, Ton Spek heeft, dat zit een beetje zo, Ben. Ton heeft ooit in de jaren 80 een theologieopleiding gevolgd, althans in zo'n richting. En daardoor predikte hij al op zondag bijvoorbeeld in Waardhoven, in Sliedrecht. Dus dat deed hij eigenlijk al een beetje, alleen dat deed hij er gewoon bij.
0: Ja.
1: En ja, bestuurder was hij natuurlijk al als voet aan baan. Maar dat gaat nu kantelen. Zijn vrouw werkt op een school en hij wordt nu een soort dominee, predikant, pastoraal medewerker.
0: Ja, nou, allemaal bijzondere ontwikkelingen, maar de dorpspolitiek van Sliedrecht is absoluut niet saai.
1: Nee, journalistiek weer interessant. Ook wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat we even de vinger aan de pols moeten houden wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Goed, en wij gaan jou weer terugzien of terug horen. Tot meneer Donk.
1: Ja.
0: Peter.
1: Ja.
0: Ja. Nee, goed. Ik wens jou een goed weekend en bedankt voor het heldere verslag.
1: Geen dank. Goed dat je er ook
0: graag. Ja, oké. Dag, hoi.

0: Ja, aan tafel zitten.
1: Ja.
0: De nieuwe, althans de voorgedragen wethouder.
1: Ja, klopt.
0: Karin Boom. En het was een soort verrassing hier in Dordrecht. Want je was in de gemeenteraad gekozen en je was de nieuwe vice-fractievoorzitter van de VVD. Je zit er formeel nog steeds in natuurlijk. En ineens...
1: Ja.
0: Het bericht van Karin.
1: Ja, het zat ook helemaal niet in mijn bedoeling. Net begonnen, zoals je zegt, in Dordrecht. Vol goede moed. Heleboel doelen opgesteld. En met een leuk nieuw team. Wat we verder gaan uitbouwen. Dus ja, ik zat. Was er gewoon. En in Papendrecht, met de coalitievorming, kon de VVD plotseling twee wethouders leveren. Ze hadden al een Papendrechtse wethouderkandidaat gereed staan. Dus ze waren voorbereid. Maar tijdens de coalitieonderhandelingen kwam naar voren dat ze mogelijk een tweede wethouder konden leveren. En op financiën. En dat is een uitdaging voor zo'n gemeente, voor elke gemeente op het moment. Dus ze zochten echt een ervaren iemand op financiën.
0: Ja, en die achtergrond heb jij?
1: Precies, dat is op mijn lijf geschreven. ik werk al 24 jaar binnen de financiën van Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik heb een heleboel meegemaakt, met wethouders daar geadviseerd. En bevalt me zo goed. En mijn voorkeur is altijd al wel geweest om meer de bestuurlijke kant op te gaan. En ja, dit was een kans om waar ik geen nee tegen kon zeggen. Het is mooi, je blijft binnen de regio. Als VVD zijnde kijk je dan binnen je mogelijkheden die je binnen de regio hebt. En daarom is Papendrecht bij mij terechtgekomen met de vraag...
0: Ja.
1: Zou jij dit interessant vinden? En natuurlijk ook wel met flinke vragen per vuur van kan jij dat?
0: Ja.
1: En ik ben blij dat het zo kan lopen, ja.
0: Ja.
1: Nog wel eerst gekozen worden door de raad.
0: De raad moet natuurlijk nog een akkoord geven, zoals dat heet. En de formatieproces is nog niet afgelopen daar.
1: Nee.
0: Vanochtend sprak ik nog even Nikita de Ruiter over de stand van zaken. Maar goed, dat was nog niet afgerond. Waarschijnlijk volgende week dat er al wat meer verteld kan worden, vertelde ze mij. Maar het wordt wel een bijzonder college, hè?
1: Ja, dat wordt een heel nieuw een nieuw college met PVV, met 6 zetels.
0: Ja,
1: ja, dat
0: maar
1: is...
0: slechts 1 wethouder.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus het gaat heel erg wennen worden met... voor de PVV die voor het eerst in het college gaan in Papendrecht. Nikita zal de tweede PVV-wethouder van het land worden... En het is echt wel heel duidelijk signaal vanuit de Papendrechtse kiezer welke kant ze op willen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we, dat willen wij niet naast ons neerleggen. Vandaar dat wij meegaan in de coalitie. Want dat zou denk ik jouw volgende vraag zijn.
0: Ja, goed, die stel ik niet.
1: Ja. Nou ja, het is heel duidelijk. Je ziet het bijna ook al in het hele land, hè? Maasluis zijn ook een heleboel gesprekken.
0: Ja, maar Maasluis is de burgemeester, even Jack de Vries natuurlijk.
1: Anders. Maar je hebt een heleboel gemeentes, steden, dorpen. Ik hoorde net bij Sliedrecht ook, hè, waar een partij een keer groot wordt, omdat de kiezer echt vindt dat er een bepaalde stem uitgegeven moet worden. Ja, daar kan je niet naast je neer blijven leggen.
0: Nee.
1: Daar moet je wat mee doen. En daar wordt nu in de coalitieonderhandelingen binnen Papendrecht... worden daar afspraken over gemaakt. Hoe ga je daarmee om? Je moet je alleen quasi altijd aan de wet houden.
0: Ja. Als coalitie kun je niet populistisch te werk gaan.
1: Nee, dat is vaak heel anders dan wanneer je lijsttrekker bent. Maar er worden gewoon goede afspraken gemaakt... en ik hoop dat dat rond gaat komen volgende week. En ik ga vol goede moed de coalitie in. Mijn basis is ook altijd om samenwerking te zoeken. Dus dat je dadelijk als de 4 wethouders die er staan... een sterk team gaat vormen om voor Papendrecht gewoon het beste te doen.
0: Ja, wat weet je ondertussen nog van Papendrecht?
1: Ja.
0: Het ligt aan de overkant, hè?
1: Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Maar ja, dat kan je bijna niet loszien van Papendrecht. Ik woon net over de brug in Land van Valk. Dus mijn zus woont in Papendrecht met haar gezin. Neven, oom en tante woont in Papendrecht.
0: Ga je bij je zus wonen?
1: Nee, natuurlijk niet. Je zit daar niet op te wachten, denk ik. Nee, ik ben me bewust dat de Papendrechter wil dat de wethouder goed integreert in de gemeente. Maar daar hebben ze ook het volledigste recht toe. Ik ga me dus ook echt wel heel erg integreren. Aan de andere kant zit ik net over de brug. Dus ik ga vragen eigenlijk. Ga kijken hoe ik het beste kan integreren. Vinden de fractievoorzitters na een half jaar van, nou, dit gaat goed, hier hebben we vertrouwen in. Dan zou ik dat mooi vinden. Zeggen ze van, ja, nee, Karin, je moet toch echt in Papendrecht komen wonen. Dan wil ik ongeveer dezelfde constructie doen als wethouder De Jong in Papendrecht. Dat ik op een kamer of een kleine woning in Papendrecht ga wonen. Want ik wil mijn gezin niet ontwrichten in Dordrecht.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso een punt. Hè. Maar goed, in Zwijndrecht hebben ze ook zo'n constructie. Jacqueline Verdonge woont in Dordrecht. Is al jaren wethouder in Papendrecht. Papendrecht hebben ze zelfs een wethouder die kilometers hier vandaan woont.
2: Maar Jacqueline Verdonge was wethouder in Zwijndrecht. Overigens niet in Papendrecht.
0: Nee, dat heb ik ook niet gezegd.
2: Oh, volgens mij. Maar goed.
1: Nee.
0: Waar het op neerkomt is inderdaad dat er ligt een verplichting. En die verplichting, ja, daar kunnen ze vrijstelling van geven. En niet, ik bedoel, ja, het is net over de rivier. Maar goed, het is aan de gemeenteraad. En,
1: precies.
0: Om daar wat mee om te gaan.
1: Ja. Ja, die verplichting ligt er, daar ben ik me bewust van. En daar wil ik me aan voldoen. Als dat echt nodig is. Als de Papendrechtse raad zegt van, nou, Karin, wij hebben voldoende vertrouwen in jou. Wij zien jou veel. Wij hebben echt het gevoel dat je wel geïntegreerd bent in Papendrecht. Dan zou ik het liefst thuis blijven wonen. Als dat niet zo is, dan ga ik in Papendrecht wonen.
0: Goed, in ieder geval, het zal niet een echt breekpunt zijn.
1: Ik hoop het niet, want als dat een breekpunt is, dan zegt dat meer over mijn functioneren, denk ik, dan dat over dat onderwerp gaat.
0: Ja, dat is goed. Ik neem aan dat je een beetje verdiept hebt waar Papendrecht zo al mee te maken heeft. Want op het moment dat je dus zegt van, ja, ik ga akkoord met die nominatie.
1: Ja.
0: Dat je dan meer gaat verdiepen in Papendrecht. Wat springt er voor jou uit op dit moment?
1: Nou, wat er voor mij vooral uitspringt, dat is waar de kiezer, dat die PVV behoorlijk gestemd heeft. Dus dat ze asielbeleid een belangrijk punt is. Woningen zoals elke gemeente. Toch ook de leefbaarheid. De Papendrecht zit tussen alle grote zaken in. Dus ja, ondermijning, criminaliteit, drugs. Kan je er nog veel vinden. Wat ook wel uitspringt, is dat er echt heel veel mensen zijn die gewoon echt nog de normen waarde hebben om elkaar te helpen. Grote sportverenigingen, veel vrijwilligers bij sportverenigingen. En de zorg, begrijp ik. Financiën natuurlijk, maar dat is bijna overbodig om te zeggen. De gemeente gaat er echt wel een uitdaging aan op financieel gebied. Daarom doe ik dat ook graag. Maar in de zorg zou eigenlijk ook gekeken moeten worden hoe dat verbeterd kan worden qua handen aan de bedden. Of hoe je minder geld uitgeeft, maar niet bezuinigt op de zorg zelf. Ja. Ja,
0: kortom, in ieder geval efficiënt mee omgaan.
1: Zeker.
0: Ja. Als alles doorgaat, dan sta je straks op het bordes, hè, met het hele college en de nieuwe raad. Daar gaat echt de werk beginnen.
1: Ja, ik heb geluk dat het dan in de zomer is. Dan kan je vol storten op het inwerken, alles leren kennen. Ja. De gemeente leren kennen, maar ook de inhoud. Ja, en dan gaat het echt werk beginnen. Ja. En mijn hoofddoelen zijn financiën en alles op sociaal.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja. De dynamiek die je nu hebt in je huidige fractie van de VVD, die zou je gaan missen.
1: Zeker, ja. Het is een heel leuk team. Heel dynamisch, van alles bij elkaar. Maar die merk ik ook binnen de Papendrechtse VVD. Daar zie je dat ze ook behoorlijk gegroeid zijn. Er zitten veel nieuwe mensen bij die nieuwe dynamiek brengen. En wat ik binnen de Dordtse VVD heb zit ook in de Papendrechtse VVD. Het is echt een team. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Daar wordt echt op gebouwd dat je gezamenlijk het beste kan doen. Dus ik zal echt de mensen missen in Dordt. Maar ik kom volgens mij wel in hetzelfde soort team in Papendrecht.
0: Goed. Nou, als het immers zover is, dan denk ik dat we elkaar nog regelmatig wel zullen spreken over de zaken die spelen in Papendrecht.
1: Ja.
0: Je bent altijd welkom aan de tafel van Studio De Wit.
1: Dankjewel.

0: het hek op bij de Zeedijk van het AZC is de laatste tijd natuurlijk toch wel in het nieuws gekomen. Want het hek sluit de openbare weg af. En dat was eigenlijk bedoeld om overlast van de bewoners van het AZC te voorkomen. En GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft zich hard gemaakt van, ja, over de zin en de onzin van het hek. En gezocht naar alternatieven. Dat is in de gemeenteraad ook gekomen. En daar zijn nogal wat reacties op gekomen. Geen prettige reacties, heb ik begrepen. En aan de telefoon heb ik iemand van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Hallo.
1: Hoi, ja, Floor. Van GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: Dag, Floor. Er zijn nogal wat reacties gekomen op, geen prettige reacties, op jullie mening, jullie motie, of vragen die jullie gesteld hebben over het hek op de, bij het AZC.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ja, nou ja, zoals je net al aangaf, hebben wij daar in het vragenhoofdje vragen over gesteld, omdat we zeggen, ja, dat hek, dat is er volgens ons geplaatst alleen maar om ervoor te zorgen dat die asielzoekers daar niet langs kunnen lopen. Ja, en dat vinden we niet de manier hoe je daarmee omgaat. Nou ja, dat mag je volgens mij vinden. Alleen, ja, we kregen daar een stel reacties onder de berichten die wij zelf op onze Facebook hadden geplaatst, maar ook op de Facebook van het AD. Ja, dat was gewoon bizar. Tuurlijk, je mag een andere mening hebben. Je mag die ook zeker ons vertellen. Dat is prima. Ik zou het zelfs goed vinden om er samen daarover het gesprek te voeren. Want waar zitten dan die verschillen? Zijn die wel zo groot als ze lijken? Maar dit is helemaal geen gesprek meer. Dit is gewoon, ja, heel bizar.
0: Ja, wat is een beetje de strekking daarvan geweest?
1: Nou, ja, wat is de strekking? Een beetje twee kanten op. Dus de ene kant heel erg richting, hè, asielzoekers. Terug met die gelukszoekers, vuile landverraders, dat soort reacties. Maar ook echt richting ons en dus richting Sam, de persoon die vanuit ons die vraag heeft
0: gesteld. Sam Pauwels, ja.
1: Sam Pauwels, inderdaad, ja. En dan worden dingen gezet als vuile idioten, hypocriet, je maakt alles kapot voor je eigen volk, openbaar ophangen. Ja, ja. Sorry, maar dat is toch, ja, ik vind dat het gewoon niet kan.
0: Nee, zonder meer. Dat soort haatreacties kom je natuurlijk heel vaak tegen. Mensen die ongenuanceerde uitlatingen doen. Doen jullie wat hiermee? Kunnen jullie hier wat mee?
1: Nou, we hebben in ieder geval in de krant een ingezonden brief gestuurd. Alleen ja, die is niet gepubliceerd, dus dat is altijd jammer. We hebben ook in het presidium hierover de discussie gevoerd. Alleen toen is ook besloten om niet vanuit het presidium, zeg maar, de uitspraak te doen. We gaan hier iets mee doen. Dus ja, wat kan je verder nog doen? We kunnen binnen onze eigen partij natuurlijk dit aangeven. Je kan aangifte doen. Alleen, eigenlijk vinden we dat juist ook anderen zich moeten uitspreken. Want het is natuurlijk, hè, degene die geslagen wordt, dat is altijd de zielige. Ja, en die kan zich wel uitspreken. Maar ik denk dat het juist sterk is als andere mensen zich hier ook over uitspreken. Juist misschien partijen waarvan je het minder snel zou verwachten. Want die mensen krijgen ook haatreacties. En volgens mij wil niemand dit. Dus
0: nee, maar
1: ik denk dat het sterkste signaal moet zijn.
0: Maar zeg jij dan eigenlijk van, nou, eigenlijk zou je willen dat de gemeenteraad zich unaniem zou moeten uitspreken om hier een standpunt over in te nemen dat je niet van gediend bent?
1: Eigenlijk denk ik wel dat je dat best kan doen, ja.
0: Ja, is dat een
1: En dan gewoon over de haatreacties, hè. Kijk, nogmaals, je mag van mening verschillen. Je mag dat zeker ook aan ons vertellen. Dat is helemaal prima. Maar de manier waarop, ik vind dat we daar echt wel standpunt in kunnen innemen.
0: Ja, maar dit is een oproep naar andere partijen.
1: Zeker, ook, ja.
0: Ja, gaan jullie er ook een punt van maken in de gemeenteraad?
1: Ja, wat ik zei, ja, we hebben dus al een presidium besproken. En daar is eigenlijk gezegd, besloten om er niets mee te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we twijfelen nu of we dan nog vervolgstappen moeten ondernemen. Maar we gaan er wel goed over nadenken wat we hier nou verder mee willen. Want we weten ook wel, dit gaat niet de laatste keer zijn. En eigenlijk willen we wel dat dit de laatste keer was.
0: Ja. Goed, we gaan even afwachten inderdaad wat de gemeenteraad daar verder nog mee doet. Want het is, er zijn steeds meer mensen die gewoon zeggen, althans politiek gezien, van dit willen we niet meer. En, maar dan bestaat denk ik sterker wanneer je als gemeenteraad zegt van hier zijn we dus niet van verdiend, maar dan ook unaniem. En daarmee geef je ook een signaal af, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me een supermooi signaal om, om samen af te geven.
0: Goed. Nou, dank dat je het hier hebt willen toelichten. Ik wens jullie wijsheid en ik hoop inderdaad dat mensen die dit horen en die zich ongenuanceerd hebben uitgelaten, even hun achter hun oren gaan krabben. Want dit soort flauwekul en ongenuanceerde onderbuikreacties, daar is niemand mee gediend.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Heel erg bedankt in ieder geval.
0: Ja, okay. Dag hoor en een goed weekend.
1: Jij ook, fijn weekend. Bye.

Ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending van Studio De Wit. En volgende week zijn we er weer. En ik wens in ieder geval iedereen een goed weekend. En dank aan Hans Roswit voor het schuiven. En het weekend is natuurlijk ook muziek in het Fantijpark. Ga daarvan genieten.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. 2 mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook 2 steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat de papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo coke. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan 2 gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de 2 anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7 jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Højby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een druppje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. 2 mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook 2 steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat een papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel Rode Reis. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo kook. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan 2 gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de 2 anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7 jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Højby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog. Misschien een drupje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht stond voor de zogeheten Berkelse vergismoord is vrijgesproken. Justitie vervolgde René F. voor de moord op 1 januari 2014 op GGD-directeur op Zweekhorst. F. zou de opdracht hebben gegeven om een drugscrimineel te vermoorden, maar de schutter zou zich daarop hebben vergist. De rechter vindt dat het OM niet heeft kunnen bewijzen dat René F. achter de moordopdracht zit. Er was 24 jaar tegen hem geëist. Wie de trekker heeft overgehaald is nooit opgehelderd. Op het Noordeinde in Hendrik-Ido-Ambacht is een 32-jarige man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De steekpartij was bij de asielboot. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niks zeggen over de toedracht en er is ook nog niemand aangehouden. Twee mensen zijn gewond geraakt na een botsing tussen een auto en een stadsbus in Dordrecht. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 op de kruising van de Laan der Verenigde Naties en de Weeskinderendijk beneden. De gewonden zijn de inzittenden van de auto. De politie gaat ervan uit dat de autobestuurder door rood is gereden en daarna tegen de bus is geknald. Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer bij Feyenoord. Sipke Hulshoff komt mee als zijn assistent. Beide zaten zonder club nadat Liverpool hen enkele weken geleden op non-actief had gesteld. Van Bronckhorst volgt de ontslagen trainer Robin van Persie op. Dio was tussen 2015 en 2019 ook al hoofdtrainer van Feyenoord en maakte de Rotterdammers in 2017 nog landskampioen. Ook won hij als trainer 2 keer de KNVB-beker. Sipke Hulshoff werkte eerder succesvol samen met Arne Slot bij Feyenoord, waar hij betrokken was bij het kampioenschap in 2023. John de Wolf blijft aan in de technische staf. Het weer, het is eerst nog bewolkt. Later zien we meer zon. Het wordt 19 graden. Vanavond en vannacht is het eerst helder. Later meer bewolking. Minimum temperatuur een graad of 13. Morgen geregeld zon en droog. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht stond voor de zogeheten Berkelse vergismoord is vrijgesproken. Justitie had 24 jaar geëist tegen René F. voor de moord 1 januari 2014 op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Schiedammer F. zou de opdracht hebben gegeven om een drugscrimineel te vermoorden. En de schutter zou zich daarop hebben vergist. De rechter vindt dat het OM niet heeft kunnen bewijzen dat René F. achter de moordopdracht zit. En wie de trekker heeft overgehaald is ook nog nooit opgehelderd. Bij een opvangboot voor vluchtelingen in Hendrik-Ido-Ambacht is een 32-jarige man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft kort daarna een verdachte aangehouden. Er is nog niks bekend over de toedracht. En ook kan de politie nog niet zeggen of dader of slachtoffer verbleven op de boot die aan het noordeinde ligt in Hendrik-Ido-Ambacht. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most zijn opgelopen tot bijna 50 miljoen euro, schrijft RTV Oost. En het ziet er naar uit dat het bedrag nog hoger wordt. Van der Most kwam in de problemen na de aankoop van de oude afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam. Hij wilde er een pretpark van maken, maar dat mislukte. Het terrein, inclusief attracties, is in april geveild voor 6,5 miljoen euro. En dat was niet genoeg voor de schulden die Van der Most inmiddels had. Daarop vroegen de schuldeisers een faillissement aan. De grootste schuldeiser is een van de bedrijven van Van der Most zelf. Maar het geld ziet hij nooit terug, erkent hij tegen RTV Oost. Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer bij Feyenoord. En Sipke Hulshof komt mee als zijn assistent. Beide zaten zonder club nadat Liverpool hen enkele weken geleden op non-actief had gesteld. Van Bronckhorst volgde ontslagen trainer Robin van Persie op. Dio was tussen 2015 en 2019 ook al hoofdtrainer van Feyenoord. Hij maakte de Rotterdammers in 2017 nog landskampioen en ook won hij als trainer 2 keer de KNVB-beker. Het weer, het is eerst nog bewolkt, maar later zien we meer zon. 19 graden is het. In de loop van de avond meer bewolking. Vannacht is het 13 graden. Morgen geregeld zon en droog. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most zijn opgelopen tot bijna 50 miljoen euro, schrijft RTV Oost. En het ziet er naar uit dat het bedrag nog hoger wordt. Van der Most kwam in de problemen na de aankoop van de oude afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam. Hij wilde er een pretpark van maken, maar dat mislukte. Het terrein inclusief attracties is in april geveild voor 6,5 miljoen euro. Dat was niet genoeg voor de schulden die Van der Most inmiddels had. En daarop vroegen schuldeisers een faillissement aan. De grootste schuldeiser is een van de bedrijven van Van der Most zelf. Maar hij erkent dat hij het geld waarschijnlijk nooit meer terugziet. Rederijen zijn nog terughoudend met het varen door de Straat van Hormuz. De voorwaarden waaronder er weer gevaren kan worden zijn niet bekend. Gisteren kwam naar buiten dat er een bestand zou zijn tussen de Iran en de Verenigde Staten. Maar er is nog veel onduidelijk en daarom verwachten de reders dat het nog wel even duurt voor de scheepvaart weer echt op gang komt. Daarnaast liggen er nog altijd mijnen in de zeestraat. India heeft al wel een LNG-tanker door de Straat van Hormuz gestuurd. Er liggen nog zo'n 100 Nederlandse schepen in de Perzische Golf met samen zo'n 500 opvarenden. De toeloop op het goedkope zomerabonnement van NS is zo groot dat de webshop van de spoorwegen nog altijd in storing ligt. Mensen kunnen met het abonnement voor 49 euro per maand onbeperkt treinen in de daluren deze zomer. Het abonnement is vanaf vandaag te bestellen. Belangstellenden kunnen het later vandaag of anders morgen nog eens proberen, tipt de NS. Er zijn volgens de spoorwegen meer dan genoeg abonnementen beschikbaar. Nederlanders hebben gisteren goed gebruik gemaakt van de extra drinkpauzes tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Er is massaal doorgetrokken, zo blijkt uit cijfers van waterleverancier Vitens. Toen de wedstrijd begon daalde de vraag naar drinkwater nog met 17%. Maar in de pauzes waren flinke pieken te zien met de grootste uitschieters in de rust en na de wedstrijd. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon en droog, dan wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft de man aangehouden die gisteravond is neergestoken in Rotterdam Centrum. De 19-jarige was gewond geraakt op de lijnbaan in de buurt van metrostation Beurs. Naar nu blijkt terwijl hij een andere aanviel. Er was op het Kruisplein een ruzie geweest tussen twee groepen. De vechtersbazen waren door beveiligers gescheiden, maar ze waren elkaar op de lijnbaan weer tegengekomen en daar werd de 19-jarige neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag is hij aangehouden. De politie onderzoekt nog wie wat precies heeft gedaan. Een man is bij een verkeerscontrole gisteravond in Rotterdam ingereden op een politieagent. Dat gebeurde op de Hoorveldweg. De agent kon op tijd wegspringen. De autobestuurder is aangehouden voor poging doodslag. De 22-jarige man uit Vlaardingen bleek onder invloed te zijn en hij had illegaal vuurwerk in zijn auto. In totaal zijn 150 voertuigen gecontroleerd. Er bleken 7 bestuurders onder invloed en nog eens 10 bekeuringen zijn uitgedeeld voor rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder gordel of vanwege technische mankementen aan de auto's. IC's zijn niet klaar voor een volgende pandemie. Er is veel te weinig personeel, zegt IC-baas Diederik Gommers van het Erasmus MC. Gommers was in coronatijd een van de belangrijkste kabinetsadviseurs en hij pleitte vanmiddag voor de corona-enquêtecommissie voor een roulatiesysteem. Mensen opleiden voor de intensive care als een pandemie uitbreekt, kan niet. Dat duurt 18 maanden. En als mensen eenmaal zijn opgeleid, moeten ze vlieguren blijven maken. Wat niet kan als een pandemie eenmaal weer voorbij is. Bij een roulatiesysteem zouden verpleegkundigen wisselend kunnen werken op de IC en andere afdelingen, denkt Gommers. Rederijen zijn nog terughoudend met het varen door de straat van Hormuz. De voorwaarden waaronder er weer gevaren kan worden zijn niet bekend. Gisteren kwam naar buiten dat er een bestand zou zijn tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar er is nog veel onduidelijk en daarom verwachten reders dat het nog wel even duurt voor de scheepvaart echt op gang komt. Daarnaast liggen er nog mijnen in de zeestraat. India heeft al wel een LNG-tanker door de straat van Hormuz gestuurd. Er liggen nog zo'n 100 Nederlandse schepen in de Perzische Golf met samen zo'n 500 opvarenden. Het weer, de bewolking trekt vanavond eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen hebben we geregeld zon, het blijft droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de vuurtorenlopen in Hoek van Holland bereidt zich voor op de voorspelde 30 graden tijdens de derde editie komende vrijdag. Vorig jaar werd de halve marathon 2 dagen voor het evenement nog ingekort na 10 kilometer vanwege de hitte. Er komen extra watervoorzieningen dit jaar, ice packs en sportdrank bij de finish. Er is ook meer EHBO voor de 3000 lopers. Ook de gemeente en de veiligheidsregio houden de vuurtorenloop in de gaten. Mocht het echt onverantwoord worden, dan kan er nog een streep worden gehaald door de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De politie heeft een man aangehouden die gisteravond is neergestoken in Rotterdam Centrum. De 19-jarige was gewond geraakt op de lijnbaan in de buurt van metrostation Beurs. Naar nu blijkt, terwijl hij een ander aanviel. Er was op het Kruisplein een ruzie geweest tussen 2 groepen... en de vechtersbazen waren door beveiligers gescheiden. Maar ze kwamen elkaar op de lijnbaan weer tegen en daar werd de 19-jarige neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij vandaag is aangehouden. De politie onderzoekt nog wie wat precies heeft gedaan. Een man is bij een verkeerscontrole gisteravond in Rotterdam ingereden op een politieagent. Dat gebeurde op de Hoorvatweg. De agenten kon op tijd wegspringen. De autobestuurder is aangehouden voor poging doodslag. De 22-jarige man uit Vlaardingen bleek onder invloed en hij had illegaal vuurwerk in zijn auto. In totaal zijn gisteren op de Hoorvatweg 150 voertuigen gecontroleerd. Er bleken 7 bestuurders onder invloed en nog eens 10 bekeuringen zijn uitgedeeld voor rijden zonder rijbewijs, rijden zonder gordel of vanwege technische mankementen aan de voertuigen. Het Westland maakt zich op voor de terugkeer van het Varend Corso komend weekend na een jaar afwezigheid. Vorig jaar ging het varend evenement door Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Maassluis niet door. Dat kwam toen door de NAVO-top die samenviel met het Corso-weekend. Dit jaar keert het evenement dus terug. En voor het eerst vormen alle boten samen 1 groot verhaal. Alle boten laten verschillende hoofdstukken van hetzelfde verhaal zien. Op vrijdag komen de boten onder meer door Maassluis. Het weer, de bewolking trekt weg, maar vannacht keert die weer terug. Het koelt af tot 13 graden vannacht. Morgen hebben we geregeld zon en droog. En dat wordt dan 20 graden aan zee tot 23 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
5: Drechtstad FM.
6: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

zeggen, maar ik vond het een lekker begin van deze aflevering van Flashback. Maandag 15 juni is het. Je hoorde Rod Stewart en You're in my heart, you're in my soul. Tot 9 uur gaan we het weer doen. Lekkere gauwoude plaatjes op de radio. Met de nadruk op de jaren 70 en 80. En volgens internet ook een klein beetje de jaren 90. Nou, vooruit dan. Maar alles uit de vorige eeuw en alles wat er omheen hangt dan, zeg maar. Om 19:30 gaan we een vertaling van een plaatje doen in de doorsnijding van het eerste uur. Nu eerst Madonna en de Material Girl. Ja.

plaatje uit 1995. Voor mij een onbekende, althans de titel van de single dan de zangeres niet, Kim Wilde. Je hoorde Breaking Away. Deze herkent iedereen, denk ik wel. Ja, de kleuters onder ons dan niet, maar die liggen op bed als het goed is. Luister je niet naar Terug in de Tijd met Verleiden, oftewel Flashback. Je hoort Queen. Speciaal van jou, Trekstad FM en Atos Radio. Radio Gaga.

Binnenkort gaat hij met pensioen. Maar voor kleinere zalen blijft hij nog wel optreden. Dus inkomsten gegarandeerd, zullen we maar zeggen. Gerard Joling hoorde je met een plaatje uit 1988. En dat heette Schenk.

De doorbraak voor ABBA in Nederland. Niet de eerste single die ze uitbrachten, maar dat was Ring Ring. Dit was Waterloo. Daarmee wonnen ze in dat jaar, 1974, het Eurovisie Songfestival. En wij als Nederland werden toen derde. En het jaar erop, in 1975, wonnen we met Teach In.

Patrick Hernandez uit 1988 met Born to be Alive. Dat brengt de tijd op 19:30 en een paar secondjes op deze, ja, toch wel weer mooie dag. Het begon wat somber, maar nu als we naar buiten kijken schijnt nog steeds het zonnetje. Als ik naar boven kijk, dan zie ik de verlichting weerkaatsen op mijn schedel. Maar dat terzijde. Vandaag gaan we het hebben over een plaatje uit 1995. Elke dag hou ik meer en meer van je. Ik zou nooit hebben kunnen zien dat het lot voor mij in petto had. En toen kwam jij en maakte een droom mijn werkelijkheid. Het lijkt alsof het gisteren was dat jij en ik voor het eerst op deze manier lief hadden. Maar nu weet ik hoe liefde kan groeien. Met elke dag zoals we om middernacht liggen en de verborgen kracht van de liefde voelen. Zo sterk en brutaal als het leven ontvouwt zich het mysterie voor mij. Ik had nooit gedroomd dat mijn zomervlam mij kon laten zien hoeveel plezier de winter kan brengen. Zittend bij de open haard, tijd die ik niet verspil. Terwijl ik je langzaam bemin, verhoog ik vervolgens het tempo. Je natuurlijke lichaamsgeur verheldert elke kamer. Een vleugje en mijn energie neemt toe. Het lijkt alsof het gisteren was. Dat jij en ik voor het eerst op deze manier lief hadden. Maar nu weet ik hoe liefde kan groeien.

0: Flashback.
1: Pretend you're happy when you're
0: alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leiden op maandagavond tussen 7 en...
2: Ja, en toen stopte die er opeens mee. En dat hoort niet.
0: En nee.
2: Flashback. Ja. En dan draai je twee plaatjes weg die dan niet meer aan de beurt komen. Dat is niet leuk. Maar dan is dit eerst een hele mooie van Joe Cocker en Jennifer Warnes. And up where we belong.

0: We Belong. Je hoorde Joe Cocker en Jennifer Warnes.
1: Die ging net even de mist in. Opeens deed onze DNS-server er weer. En daardoor stopte mijn jingle er even mee. Op mijn promootje. Hij stond even stil. Maar dan hoor ik een klein beetje. Maar dan ook maar een heel klein beetje verslag was. Nou, we hebben ze weer terug. Sheila.

plaatje van Sheila en de Black Devotion. Je hoorde Love Me Baby. Deze, die waren we ook even kwijt, maar gelukkig weer teruggevonden. En een mooie combinatie wel van de Eurythmics samen met Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves.

Doing it for themselves. We namen je mee terug naar het jaar 1985. Met de Eurythmics en Aretha Franklin. Mooie combinatie zo op de radio. Over de radio gesproken. Het is Drechtstad FM en Atos ZTV. Met muziek van Tom Jones.

platen van Tom Jones uit 1967 hoorde je I'll Never Fall In Love Again. En dat brengt ons bij het laatste plaatje in dit eerste uur van deze aflevering Flashback. We sluiten deze af met de Eagles en I Can Tell You Why. We zijn straks bij je terug met de Bee Gees en Spicks and Specks. Tot na de piepjes en het nieuws.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie eist 5 jaar cel tegen een zogeheten ketelbouwer uit Rotterdam. De man van 60 zou apparatuur hebben gebouwd waarmee synthetische drugs kunnen worden gemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij enkele tientallen ketels en andere apparatuur hebben gebouwd voor drugscriminelen. De politie was getipt. De recherche plaatste camera's bij zijn werkplaats en luisterde zijn gesprek af. Het OM gaat ervan uit dat de man wist waar hij de ketels voor bouwde. Hij zou met het leveren van de spullen ook hebben meegewerkt aan het witwassen van bijna 6 ton. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De organisatie van de vuurtorenloop in Hoek van Holland bereidt zich voor op de voorspelde 30 graden tijdens de 3e editie van de loop komende vrijdag. Vorig jaar werd de halve marathon 2 dagen voor het evenement nog ingekort na 10 kilometer vanwege de warmte. Er komen extra watervoorzieningen vrijdag, ice packs en sportdrank voor de sporters bij de finish. Er is ook meer EHBO voor de 3000 lopers. Ook de gemeente en de veiligheidsregio houden de vuurtorenloop nog in de gaten. En als het echt onverantwoord dreigt te worden, dan kan er nog een streep gaan door de vuurtorenloop in Hoek van Holland. Het Westland maakt zich op voor de terugkeer van het Varend Corso komend weekend na een jaar afwezigheid. Vorig jaar ging het Varend evenement door Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Maassluis niet door. En het kwam door de NAVO-top die samenviel met het Corso weekend. Dit jaar keert het evenement dus terug en voor het eerst vormen alle boten samen 1 groot verhaal. Alle boten laten verschillende hoofdstukken van hetzelfde verhaal zien. Vrijdag komen de boten onder meer door Maassluis. En Israël wijst het vredesakkoord af dat de VS en Iran willen sluiten. Leden van het Israëlisch kabinet zeggen dat het land zich niet gebonden voelt aan de afspraken. Zo zou het voorlopig akkoord voorzien in een onmiddellijk en permanent einde van de militaire operaties, inclusief Libanon. Maar Israël wil doorgaan met het aanpakken van Hezbollah in het buurland. Vandaag waren er opnieuw Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. Het Amerikaans-Iraanse akkoord zou vrijdag definitief moeten worden ondertekend en dan zou ook de straat van Hormuz weer open moeten gaan en zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens moeten worden afgebouwd. Daarna zouden de twee landen 60 dagen de tijd kunnen nemen om te praten over een definitief akkoord. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 30 graden. Morgen hebben we geregeld zon, blijft droog. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 23 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
4: Drechtstad FM.
5: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

eerste plaatje in het tweede uur was van de Bee Gees uit 1966. Maar liefst 61 jaar geleden. 60 jaar geleden moet ik beter zeggen. Rekenen van Leiden. Was dat een hit in Nederland. Jaren naar gezocht. En toen op een gegeven moment had ik ergens in het land een heel klein Agribus zaakje in. Maar de hoofdmoot bestond uit kleding. En daartussendoor zag ik een cd-bak staan. Even bladeren. En wat stond daar? The Best of the Bee Gees. Met Specs and Specs. Ah, wat was Van Leiden blij. Deze komt in 1982. In 1986 stond hij in de Kuip. Mocht erbij zijn. Ik heb er foto's van. Maar ze zijn niet te herkennen. Dat is dan wel weer jammer. The Best of Tournee. En dit album zat ervoor. Thriller. Wordt hem in 1982. Waco Jacko. Oftewel Michael Jackson.

0: Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Another.
1: Congratulations and celebrations.
0: Toe aan de verjaardag door de eeuwen heen. Everyone that you're in love with me. En we gaan starten in 1943, want Johnny Holiday, een Franse acteur en zanger, is jarig vandaag. Ook jarig zou die geweest zijn. Demis Roussos, Griekse zanger, overleed in 2015 en werd geboren in 1946. Net als Nuddy Holder, een Engelse rockzanger van de formatie Slade. En dan 1948 Paul Michiels, een Vlaamse zanger van de formatie Soul Sister, ook jarig vandaag. En 1949 Russell Hitchcock, een Australische zanger van Air Supply. Dan geboren op 15 juni 1951. Dan hebben we het over Steve Walsh. Dat is de Amerikaanse zanger van de formatie Kansas. 1953 dan, Richie Puente. Overleed in 2004. Maakte als drummer deel uit van Foxy. Je weet wel, Get Off. Onder andere. En de laatste in dit rijtje komt uit 1966. En uit Friesland. En dan hebben we het over de zanger van onder andere De Kast staat hier. Maar verder solo, voor zover ik weet. En dan hebben we het natuurlijk over Siep van de Ploeg. Dan gaan we het hebben over de draaitip van vanavond. Neville John, oftewel Nuddy Holder, is een Britse rockzanger en acteur die vooral bekend werd als zanger en gitarist van de glamrock groep Slade. Vanaf zijn 13e speelde hij al in diverse bandjes en werd hij halverwege de jaren 60 door drummer Don Powell overgehaald bij de motgroep de In-Betweens te komen. Waarin gitarist, bassist Dave Hill en gitarist, keyboardspeler, violist Jim Lea speelden. De groep noemde zich vanaf 1969 Ambrose Slade en speelde ska. Vanaf 1970 werd de naam kortweg Slade. En onder die naam ging de groep muziek spelen die een combinatie was van blues en hardrock. In 1971 haakte de groep in op de glamrock garage en scoorde de groep in Engeland een nummer 1 hit met de single 'Cause I Love You. Die ook in Europese landen, andere Europese landen, waaronder Nederland, een hit werd. Oh ja, ik ken hem niet. Nee, maakt niet uit. De draaitip van vanavond is een van de vele hits die Slade had en is afkomstig van het album 'Till Death Do Us Part'. Hij kwam in de Nederlandse top 40 op 24 oktober 1981 op nummer 39 binnen. Stond 6 weken in de hitparade met als hoogste notering nummer 17. Nou, dan weet je het, als we iets van Slade gaan draaien, dat het meestal begint met een beetje geschreeuw, maar voor de rest zijn het wel lekkere plaatjes. Dus denk in je oren, hier is Slade en Lock Up Your Daughters.

Je hoorde Slade en Lock Up Your Daughters. Plaatje behorende bij de verjaardagen van deze week. De vertaling wilde ik zeggen. Nee, de vertaling die was in het eerste uur. En dit waren natuurlijk de verjaardagen. Straks rond 8:30 doen we nog de weekjes en de feitjes. En dan zitten de info's er weer op. Eerst deze nog maar eens. We gaan naar 1989. Daarna naar 1974. Met de Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. Maar eerst deze van Wet Wet Wet. Voor jou is hier Sweet Surrender.

0: Peter van Leiden.
1: De hele dag hoor je de grootste hits. Dit is Drechtstad FM.
2: Wat is het lekker, hè? Yo.

0: lekker plaatje is dat toch ook. Een echte Van Leiden. Je hoorde The Drifters en Kissing in the Back Row. Of The Movies.
1: Flashback.
0: In Flashback zijn we toe aan de weken en de feitjes door de eeuwen heen. We beginnen eventjes een poosje geleden. 1580. Philips II van Spanje laat Willem van Oranje vogelvrij verklaren. Daardoor worden er verschillende aanslagen op hem gepleegd. Uiteindelijk wordt hij in 1584 door de Fransman Balthazar Gerards doodgeschoten. Dan 1844. We slaan maar een kleine 300 jaar over. Aan de Amerikaan Charles Goodyear wordt een octrooi verleend voor het vulkaniseren van rubber. Na zijn dood wordt de bandenfabriek Goodyear opgericht als eerbetoon aan hem. 1954, de UEFA wordt opgericht in Basel. Wel een gebazel. Dan 1956, de Technische Universiteit Eindhoven wordt opgericht. 1977, Spanje houdt de eerste vrije parlementsverkiezingen na ruim 40 jaar Franco-bewind. Dan gaan we naar 15 juni 1978. Het debuutalbum heeft geen titel, van de Dire Straits wordt in Engeland uitgebracht. Dus de Dire Straits en Dire Straits maar. Dan 1991, 15 juni op de Filipijnen barst de vulkaan Pinatubo uit. Het is wereldwijd de grootste uitbarsting sinds 1912. De Verenigde Staten verlaten daardoor hun militaire basis in de regio. En tijdens een veiling in Londen brengt een zeldzame LP-hoes uit 1977 van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band met de handtekeningen van de vier Beatles £34.000, omgerekend bijna €54.000 op. Dat bedrag is 5 keer meer dan dat het veilinghuis had verwacht. En dat alles was in 2002. 3 jaar later dan Noordzee FM maakt bekend dat zij vanaf 1 september 2005 verder gaat als Q Music. Het station krijgt zodoende dezelfde naam als de radiozender die eigenaar De Persgroep in België exploiteert. Noordzee FM is door de Belgen overgenomen van Talpa Radio. Het investeringsbedrijf van John de Mol neemt nu Radio 538 over. Ook 2007... Nee, niet ook. In 2007 de bemanning van de Space Shuttle Atlantis wordt op verzoek van de vrouw van de Amerikaanse astronaut Steve Swanson gewekt met Raider Love van de Golden Earring. Ja, altijd leuk, hè? Nederlands iets in de ruimte. 2009 dan in Nederland voor de Zeeuwse kust wordt het eerste fossiel van een Neandertaler ontdekt. Ik zeg er niks over. 2010, de laatste Britse premier David Cameron biedt excuses aan voor het doodschieten van 14 burgers door het Britse leger op Bloody Sunday in 1972. Is die toen al geboren zelf? Het is allemaal mooi dat ze die excuses aanbieden, maar vaak is het zo dat ze er zelf niet bij geweest zijn, er niks van afgeweten hebben, nog lang in de luiers gelopen hebben. En dan gaan ze, ja, is het dan gemeend, vraag je je dan af. Nou, niet druk om maken. We zijn toe aan de twee nummer 1 hits uit de verschillende jaren die hier onderaan het lijstje staan. We hebben 1968 en de Small Faces en Lazy Sunday. Maar wij kozen voor een Nederlandstalig plaatje. Die is van Don Mercedes. Samen met, jawel, Bonnie Sinclair. Hier is Rocky. MUZIEK

zo'n heerlijke Nederlandstalige tranentrekker op de radio uit 1976. Hoorde je Don Mercedes met daarin de stem, althans in het nummer van Bonnie Sinclair. En dit is Lionel Richie, samen met zijn vriendjes van de Commodores. Easy.

Bonnie Tyler hoorde je. En Holding Out for a Hero. Een plaatje uit 1984. En dat brengt ons alweer aan het laatste stukje op deze maandagavond. We doen er weer twee aan elkaar. Twee 12 inches. Voor zover de tijd het toelaat. De eerste is van Delegation. En dan denk je misschien, het klinkt als Timeless. Dat klopt, maar dit is het origineel. Terug naar 1977 met Where is the Love We Used to Know. We sluiten hem af met Dan Hartman en Vertigo, Relight My Fire. Volgende week maandag tussen 7 en 9 is er het nieuwe flashback. Tot dan.

0: nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. Verder was hij programmamaker en speelde hij typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Schippers is de koning van het absurdisme. Zijn filosofie was dat het leven nergens op slaat. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. In het Rotterdamse stadhuis is het portret onthuld van voormalig burgemeester Ahmed Aboutaleb. Aboutaleb was er zelf bij, samen met huidig burgemeester Carola Schouten en zijn voorganger Ivo Opstelten. Aboutaleb is afgebeeld in het Kralingse Bos. Hij is blij met het portret, ook met de blik die hij heeft.
2: Ik denk dat dat een zachtaardige blik is, maar wel een beetje streng. En volgens mij was ik dat ook altijd zo geweest. Mijn natuur is ook altijd ontzettend aardig, dat weten de mensen niet. Ik ben heel aardig, maar ik ben ook bij tijd streng. En als ik in de gemeenteraad moest optreden, dan had het meestal met veiligheid te maken. Ja, daar ben ik altijd streng geweest.
1: De kunstenaar heeft het portret gemaakt op basis van een foto.
3: Zeker, want tegenwoordig is het zo moeilijk om een persoon urenlang voor de ezel laten zitten. Dus we dachten, nou, als wij dat fotograferen, dan kan ik rustig aan de foto's meenemen en gewoon in mijn atelier zitten gewoon.
1: Kunstenaar Ahmed Haraj was dat. Het portret van Aboutaleb hangt in de gangen van het stadhuis tussen de portretten van al zijn voorgangers. Budgetvliegmaatschappijen mogen geen extra kosten meer rekenen voor handbagage. Dat is het gevolg van nieuwe regels die zijn afgesproken binnen de EU. Wel mogen maatschappijen kortingen bieden aan reizigers die zonder koffer vliegen. In de afspraken staat verder ook dat reizigers bij 3 uur vertraging of meer recht houden op een financiële vergoeding van 250 tot 600 euro. De regels moeten volgend jaar ingaan en gelden voor alle vluchten vanuit de EU en voor vluchten naar de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen hebben we geregeld zon, blijft droog. Dan wordt het 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Fred en JW.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Triple Play.
7: Drechtstad FM.
6: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan.
8: Kees de Haan.
6: Triple Play.
8: Kees de Haan.
6: Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: We hebben heerlijke triple plays van Mo, Douwe Bob, Bente en Danny Vera voor je in petto. Maar we reizen ook langs een aantal schitterende parels uit het verleden en heden. We trapten deze uitzending op een bijzondere manier af met Rijn van den Broek en de Tour de France tune Trumpet Cross. Dit instrumentale hoogstandje vormt de perfecte, sfeervolle opmaat voor de vocale singer-songwriters die hierna het podium bestijgen.
1: Warm aanbevolen.

0: over willen zijn.
1: Mo en Douwe Bob vonden elkaar in het prachtige Weemoedige nog even blijven. Hun stemmen kleuren verrassend mooi bij elkaar. Het breekbare van Mo smelt moeiteloos samen met de warme, doorleefde sound van Douwe. Het is een sfeervol liedje geworden over het vasthouden van een moment en de liefde.

Douwe Bob is al jaren vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld en staat bekend als de country- en pop-troubadour van de Lage Landen. Sinds hij de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland won, is hij niet meer weg te denken van de podia en heeft hij zelfs ons land vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Met zijn charmante Americana sound brengt hij nummers vol zon, maar ook vol diepgang. In deze uitzending horen we het hoopvolle The World Is Our Home, het persoonlijke Benny, een ode aan zijn zoon, en het meeslepende All For One.

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, mag in een uitzending over singer-songwriters absoluut niet ontbreken. Hoewel we haar vaak kennen van haar energieke uptempo poprock, laat ze in Laat Me Los haar ongefilterde emotionele kant horen. Met haar karakteristieke rauwe stemgeluid weet ze de pijn van het loslaten van een geliefde feilloos over te brengen op de luisteraar.

Bente Fokkens begon haar muzikale reis al op jonge leeftijd en is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde en gerespecteerde naam binnen de Nederlandstalige popmuziek. Haar muziek kenmerkt zich door een eigentijdse sound gecombineerd met diepe poëtische teksten die rechtstreeks uit haar dagboek lijken te komen. In het indrukwekkende drieluik Liefste, Ken je mij, Mama en Hou van mij horen we een artieste die niet schuwt om haar eigen onzekerheden, familierelaties en liefdesperikelen te bezingen. Bente weet met haar loopzuivere stem en moderne producties de perfecte balans te vinden tussen kwetsbaarheid en hitpotentie.

心。等你明。

Danny Vera werkte jarenlang gestaag aan zijn weg naar de top. Gehuld in strakke pakken en gewapend met zijn onafscheidelijke gitaar. Tot hij, met het door hem medegeschreven rollercoaster, eigenhandig de Nederlandse muziekgeschiedenis herschreef. Zijn kenmerkende mix van Americana, rock'n'roll en country, diep geworteld in de Zeeuwse klei, ademt een internationale allure. Naast die gigantische evergreen horen we in deze uitzending ook het indrukwekkend verhalende Bye Bye Eddie en zijn ijzersterke Rootsie-uitvoering van All I Wanna Do Is Make Love To You. Danny Vera bewijst dat de authentieke handgemaakte liedjes met een ziel altijd hun weg vinden naar het grote publiek.

De klanken van Nova's Aurora zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Wat een prachtige reis was het langs het neusje van de zalm van de Nederlandse singer-songwriters. Van de breekbare verhalen van Mo en Bente tot de meeslepende klanken van Douwe Bob en Danny Vera. Het bewijs is maar weer geleverd dat er ongelooflijk veel muzikaal talent in ons eigen land rondloopt. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het was Cliff Richard, de ideale schoonzoon uit de 60 jaren, met het nummer The Bachelor Boy uit 1963. Een goede avond en welkom bij de late avondshow. Het is maandag 15 juni. Het is ook net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Vanavond maken we kennis met drie inspirerende persoonlijkheden. Namelijk, dan gaan we naar Vlaardingen, Museum Vlaardingen. Het is tot met 18 oktober 2026 de solo-tentoonstelling van beeldend kunstenaar Dwight Harold Marika te bewonderen. En daarnaast is Marceline de Waard aanwezig, auteur van In de Stilte, de Echo. En ook ontmoet u Clarissa Balijns, die al ruim 15 jaar met plezier voor de klas staat. En naast haar werk in het onderwijs mensen begeleidt via kleurrijk coachen. Nou, wat zal we doen en wat wel meer nou, dat hoort u later hier in de late avondshow. Een mooie gelegenheid om kunst, verhalen en persoonlijke ontwikkelingen samen te beleven. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. Dit is Lindsay Paul met Sugar Me uit 1972. Veel plezier met de late avond.

0: everything to me.
1: Half of What You Do Is Everything To Me uit 2020 van Wolf. Ik heb hem een keer zien optreden jaren terug op 10 gemeenten. Het was hier nog niet super bekend. Klein festivaletje daar, hartstikke leuk. Zometeen te gast Dwight Harold Marika. En we gaan het hebben over de solo tentoonstelling in Vlaardingen. Die tot 18 oktober te zien is. Maar eerst Conan Blindstone, I Don't Believe in Miracles uit 1972.

0: We gaan praten over de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika. Dwight, welkom.
1: Goedendag.
0: Dwight, wat maak je eigenlijk?
1: Ik schilder, ik beeldhouw, ik maak reliefs. En die zijn eigenlijk allemaal te zien op deze tentoonstelling.
0: Mooi. En waar put jij nou je inspiratie uit?
1: Nou, ik ben voornamelijk tijdens het werk probeer ik eigenlijk niet te veel na te denken. Maar als ik nadenk, denk ik in principe na over natuurkundige dingen. Over het begin van het heelal, de Big Bang. Over dat soort dingen denk ik in principe na. En eigenlijk al het werk wat te zien is op deze expositie is eigenlijk allemaal gebaseerd en is door hulp van natuurkunde tot stand gekomen eigenlijk.
0: En in welke zin heeft de natuurkunde jou geholpen?
1: In de eerste plaats heeft de natuurkunde mij geïnspireerd om na te denken hoe je energie kan uitbeelden. Dus dat was eigenlijk de eerste inspiratie die ik echt serieus nam. Van ja, hoe kan je dat dan uitbeelden? Hoe, ja. Nou, daarna ben ik gewoon gaan experimenteren met verschillende materialen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op acrylverf. En daarmee maak ik een soort reliefs waarmee mijn zogenaamde energiedenkbeeld uit mijn hoofd heb kunnen omzetten naar een werk.
0: Nou, die tentoonstelling zelf, Reality Architect, die titel, heeft dat te maken met die laagjes die eigenlijk een bouwwerk vormen of heeft een andere betekenis?
1: Nou, het gaat eigenlijk om de bouwstenen die ik gebruik. Ik gebruik de bouwstenen van de natuurkunde. Dus op zo'n manier zou je zeggen, ik maak beelden van de realiteit. Maar met de bouwstenen van de realiteit. En dan ook nog de natuurkundige bouwstenen.
0: Als in, welke bouwstenen heb jij het dan over? Heb je...
1: Puur energie. Als je teruggaat naar de atomen waar alles gemaakt van is, dan is een atoom eigenlijk voor bijna 100% eigenlijk energie.
0: We gaan even naar die tentoonstelling in concreto. Stel voor, je neemt me mee in een virtuele tour door die tentoonstelling. Waar begin ik en beeldt die tentoonstelling ook jouw ontwikkeling uit? Kan je dat een beetje beschrijven, hoe die tentoonstelling opgebouwd is?
1: Het is in principe een lijn van 12 jaar werk wat ik heb ontwikkeld. Als je binnenkomt, je kan op verschillende kanten binnenkomen. Maar als je de ideale lijn neemt, dan kom je binnen vanuit de lift en dan zie je gelijk tekeningen. Nou, als je die tekeningen eigenlijk volgt, wat een klein beetje de bedoeling is, dat hoeft natuurlijk niet. Dan zie je eigenlijk, waar ben je bijna 12 jaar geleden, waar ik ben begonnen met een serie tekeningen. Waarbij ik nog nadenk en werk vanuit de pixel in plaats van de natuurkundige pixel. En dan loop je langzaam verder. Dan staan er opeens twee hele grote schilderijen van bijna 6 meter bij 3 staande.
0: Wauw, dus je maakt niet iets voor in de huiskamer, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het formaat is bepaalt een beetje waar het kan hangen.
0: Ja.
1: Maar de tekeningen, die zou je makkelijk in je huiskamer kunnen hangen. Dat is gewoon 1 bij 70. Maar de schilderijen die vragen gewoon om een andere formaat, om een andere grootte, om als je iets anders wil uitbeelden.
0: En het laatste stuk is dan die monumentale grote bouwwerken, zal ik maar zeggen.
1: Nou, kijk, voor mij zijn ze niet zo monumentaal, maar het zijn wel gewoon, het zijn sculpturen. Het zijn ongeveer een meter groot. Of een meter hoog. Maar als je ziet met welke techniek die is gemaakt, dan ben je nog steeds onder de indruk. Ook al is het geen sculptuur van 3x3.
0: Nee, dat begrijp ik er wel uit. En hoe werkt dat? Het is Museum Vlaardingen. Moet je je daarvoor aanmelden? Zijn er kosten aan verbonden? Hoe werkt dat, zo'n instaprondleiding?
1: Nee, ik denk dat je gewoon... als je naar het museum gaat en je weet er niet van, dan kan je zeggen, nou, ik zou graag willen meedoen met de rondleiding. En als je naar het museum gaat en je weet het wel, dan heb je zoiets van, ik ben hier voor de rondleiding, want ik wil graag met informatie rondlopen.
0: Vind jij dat het wel een meerwaarde heeft, zo'n rondleiding van tevoren?
1: Nou, de mensen die de rondleiding gaan geven, die hebben... daar werk ik nou bijna 1,5 jaar mee. Dus ze weten mijn verhaal best wel goed over te brengen.
0: Dat is dus, ze kunnen heel goed de zaken duiden. Nou, dankjewel. Ja. Ik vind het zo te horen wel een aanrader. Expositie in Museum Vlaardingen. Tot wanneer is die expositie?
1: Tot 18 oktober.
0: Tot 18 oktober. Nou, dankjewel voor deze geweldige tip. Dwight Harold Marika, de tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Dankjewel.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

sprookje. Once Upon a Long Time Ago, 1987, dat was Paul McCartney. En dat slaat ook wel een beetje op de Franse boyband, de Franse jongensgroep Les Poppies, het nummer wat ik daarvoor draaide. In de jaren 70 verkochten ze meer dan 5 miljoen platen. Hun grootste hit, Non Non Rien Chance, die draaide ik juist, stond op nummer 1 in Nederland. En bleef dat maar liefst 25 weken doen in de hitlijsten. De groep bestond uit jongens uit een kinderkoor. En omdat hun stemmen veranderden tijdens de puberteit, logisch, wisselde de bezetting voortdurend. Zometeen hier in de late avond, auteur Marceline de Waard. En ze gaat vertellen over haar boek In de Stilte, de Echo. Maar eerst Johnny Cash. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gedaan, jezelf pijn doen om te kijken of je nog kan voelen. Johnny Cash Hurt uit 2002.

0: Ik ga praten met Marcelina de Waard. Die is in de studio. Ze is schrijver en ook nog projectleider. Klopt dat?
1: Ja, dat ben ik ook nog voor een paar dagen per week. Ja.
0: Je schrijft boeken dus. Dat is een eenzaam beroep, zeggen ze altijd, schrijver zijn.
1: Ja, zeker. Dat is veel achter je laptop de verhalen bedenken, intikken, je onderzoek doen. Ja, dus dat is een...
0: En als je verhaal bedenkt, zit het dan van tevoren allemaal al in je hoofd en ontvouwt zich dat dan?
1: Dat ontvouwt zich. Ja, ontvouwen is op zich wel een mooi woord. Want ik weet waar het naartoe gaat en wat de rode lijn is. Maar dan, dan vul je dan gaandeweg de rit in. En dan ontvouwen zich de zijlijnen. De personages die diepen zich uit. Ja. Dus ja, dat is een heel mooi woord hiervoor.
0: Ja. Een boek schrijven is niet alleen maar schrijven, maar ook nog andere dingen doen.
1: Zeker. Want ik schrijf fictie, dus het is allemaal verzonnen. Ja. Maar als je het bijvoorbeeld in een bepaalde streek of tijdsperiode af wil laten spelen, sommige scènes doen dat, dan moet dat wel kloppen.
0: Ja, en dan dat andere verhaal, want ik zei projectleider bij de Algemene Rekenkamer.
1: Ja.
0: Dat is weer een heel ander vak dus.
1: Ja, dat is een ander vak. Ja.
0: Wat doe je daar precies? Heeft dat overlap met elkaar? Of
1: nee,
0: zeggen, nee
1: hoor, dat is
0: helemaal
1: gewoon,
0: niet.
1: Gewoon
0: werk.
1: Dat is gewoon werk wat ik ook naast doe.
0: Ja. Ja. Maar ja, schrijven is ook gewoon werk, toch? Of is het ongewoon werk?
1: Nee, dat is ook gewoon werk. Maar het is qua... Ja, het is mijn creatieve werk. Het zit in mijn hoofd. Dus ik zeg altijd... ik ben schrijver en ik werk een paar dagen per week voor de Algemene Rekenkamer.
0: Heb je veel met cijfertjes te maken? Of is dat... rekenkamer, denk je dan dat het alleen om cijfers gaat?
1: Ja, goed. Het gaat natuurlijk... In zover. Het gaat natuurlijk over de miljarden en miljarden en miljarden die ons kabinet uitgeeft. En de Rekenkamer controleert of dat zinnig, zuinig en zorgvuldig gebeurt.
0: Ja, dus dat.
1: Dus dan gaat het ook over beleid en beleidsresultaten. En dan dat soort dingen kan je denken, ja.
0: Dat is een heel ander vak. Maar juist daardoor wordt het misschien ook uitdagend om te blijven schrijven en te blijven rekenen.
1: Zeker.
0: Ja, dat zit bij elkaar. Ja. Want je krijgt ook reacties van lezers. Je schrijft kleurrijk, schildert met woorden en de lezer kijkt en luistert en ervaart.
1: Ja, mooi,
0: dat vond ik
1: hè?
0: Mooie.
1: Dat vond ik ook heel mooi. Als iemand je boeken zo beleeft, is dat een prachtig compliment. Dan denk je, ja, dat is wel wat ik wil bereiken. En dat is dan gelukt.
0: Ja. Ja, altijd al met schrijven bezig geweest, ook als jongere al, dat opstellen op school?
1: Toen ik een jaar of 6, 7 was.
0: En, zo?
1: En dan vragen ze altijd, wat wil je worden als je groot bent? Hè? De ene wil brandweerman worden en
0: piloot.
1: De andere piloot, precies. Ja. En ik zei altijd, ik wil schrijver worden.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dat zat er van jongs af in. Ja, had je daar een voorbeeld van dan? Van thuis? Of?
1: Nou, ik las gewoon heel...
0: Je las veel? Ja,
1: ik
0: las
1: heel graag. Ja, ik was dol op lezen. En ik had zo'n romantisch beeld van Roald Dahl. Zo in zijn tuinhuisje met die mooie veldbloemen. En dat hoge gras en een paar bomen. Dus ik dacht, ja, dat vind ik wel wat. En de boeken van zoals Astrid Lindgren, Pippi. Pippi was mijn held. Ja. Dus dat wel. En ik schreef toen ook in die eerste jaren ook wel verhaaltjes voor mijn kleine buurmeisje.
0: Ja, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen.
1: Daar begonnen.
0: En nu heb je hoeveel boeken ook weer? 7?
1: Dit wordt mijn 7e. Ja.
0: 7e boek heb je nu uitgebracht. En het volgende boek komt er alweer aan. Of zit het al in je hoofd?
1: Ja, er zit al een idee voor in mijn hoofd. Maar het gaat nog even duren voordat het zo klaar is dat het er ook weer is. Hoor. Maar dat geeft niet, want er is nu natuurlijk zijn het genoeg boeken die nog te lezen zijn.
0: Ja, het moet zich ook ontwikkelen. Zo'n boek wat je dan denkt, dat
1: zeker.
0: Zit in je hoofd.
1: Ja.
0: En voordat het klaar is, duurt het. Hoe lang ben je daarmee bezig, is dat te zeggen? Er zit al een paar jaar tussen voor het volgende boek alweer is.
1: Ja.
0: Maar het komt er wel. En dat is heel mooi om te weten van Marceline de Waard. Auteur van De Stilte, De Echo, maar meer boeken. Kijken we even op de website en vind je dan alle boeken terug?
1: Ja hoor. Ja. Het is gewoon op mijn naam. www.marcelinedewaard.nl.
0: En dan kun je dat allemaal lezen. Heel veel succes met alles wat je doet. Dank voor het gesprek. En sterkte met de boeken schrijven. En het nieuwe boek komt er weer aan. Daar houden we rekening mee. En dat horen we dan wel weer.
2: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

dat was de Tol Hansen, hoofdpijn, rheumatiek, waterleiding, gasfabriek uit 1978. Van die vrolijke liedjes had hij altijd. Dit zijn de Rolling Stones, Waiting on a Friend. Je luistert nog steeds naar de late avondshow.

Friend uit 1981. Zometeen ontmoeten we Clarissa Baleins, die al ruim 15 jaar met veel plezier voor de klas staat. En naast haar werk in het onderwijs mensen begeleidt via kleurrijk coachen. Maar eerst Michael Bublé, This Love of Mine uit 2016.

0: Ik ga praten met Clarissa Balijns, die is in de studio. Clarissa, welkom.
1: Dank u wel.
0: Je bent onderwijscoach.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar je geeft ook gewoon les op een school, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Ja. Ik werk ook op een school als docent en als leerkracht. En daarnaast heb ik mijn eigen coachpraktijk.
0: Ja, heeft dat met elkaar te maken dan?
1: Het is beide iets wat heel goed bij mij past. Waarin ik mij als een vis in het water voel. Ik heb er heel bewust voor gekozen. Mijn achtergrond is anders dan in het onderwijs. Ik ben ooit opgeleid als jurist.
0: Oh, dat is wel een hele andere afslag.
1: Een hele andere, ja, en uiteindelijk ben ik in het onderwijs terechtgekomen. En ja, ik ga elke dag met zo verschrikkelijk veel plezier naar mijn werk. En ik geniet er enorm van. Ja. En het coachen, daar geniet ik ook enorm van. Hm. Omdat wat we de kinderen leren, er zijn ook zoveel volwassenen die vastlopen. En ik wil graag een stukje met je meelopen om wat licht te schijnen op het pad.
0: Gebeurt dat dan ook letterlijk, lopen?
1: Dat zou zeker kunnen. Ja, dat is,
0: Want dat geeft lucht en ruimte, hè?
1: Ja, klopt. Ja, wandelcoaching is inderdaad ook iets wat ik doe.
0: Ja. Maar ben je dan ooit jurist geweest? Of is die afslag helemaal niet aan de orde geweest na de studie?
1: Ja, ik ben jurist geweest. Okay. En op een gegeven moment ging ik met erg ongelukkige gevoelens naar mijn werk en weer terug. En toen dacht ik, als dit het is... Nee,
0: toen heb je de knop omgezet.
1: Ja,
0: om het zo
1: voor
0: maar
1: mij
0: te zeggen.
1: Werkt het niet op dat moment, zeker niet.
0: Maar ja, dan moet je iets anders gaan doen. En was dat al iets waar je dacht, nou ja, dat zou ik kunnen of daar heb ik gevoel voor?
1: Nee, ik was echt op een ontdekkingstocht. Mm-hmm. Ik gaf in die tijd, was ik in dit gebouw en gaf ik vrijwilligers... Op vrijwilligersbasis mensen hier voor, ging ik voorlezen. En tegelijkertijd waren er vrouwen die niet de Nederlandse taal spraken. Die ging ik de Nederlandse taal leren. Dus dat deed ik in mijn vrije tijd.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat lesgeven vind ik wel heel erg leuk. En toen wilde ik eigenlijk een lerarenopleiding doen. En moest ik weer 4 jaar naar school. Toen dacht ik, dat vind ik een beetje te veel voor nu. Kan er iets op een andere manier? En toen kwam ik ergens achterin. Ging naar een open dag van een hogeschool. En toen kwam ik ergens achterin in een kamertje. En daar werd de PABO, weet ik achteraf, uitgelegd.
0: Ja.
1: Ik werd een soort van naar binnen gezogen. En ik heb zo genoten. En toen dacht ik, dit ga ik doen.
0: Nou hadden we het in het begin over kleurrijk coachen.
1: Ja.
0: Wat doe je dan precies? Ja, je bent op school daarmee bezig, maar ook in je eigen praktijk.
1: Ja.
0: Dus mensen proberen weer op de rit te krijgen?
1: Ja, mensen die vastlopen op welke manier dan ook. In hun hoofd, in hun energie. En die graag die daarbij wat begeleiding willen. Mm-hmm. Die zijn van harte welkom, zodat ik samen met hen kan lopen. En wat licht kan schijnen, wat vragen kan stellen.
0: Ja,
1: want eigenlijk, ik doe niet zoveel als coach. Iedereen heeft alles wat hij of zij nodig heeft al in zich. Iedereen is zijn eigen expert, ik weet niets.
0: Kleurrijk coachen, hoe kunnen mensen je bereiken?
1: Via de website www.kleurrijkcoachen.nl.
0: Mm-hmm. En dan kunnen ze zich aanmelden. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb je eerst een intakegesprek? Mensen, het moet ook nog vertrouwen hebben, hè?
1: Ja, er is een kennismakingsgesprek van een half uur. En die is kosteloos. En wil men dat kennismakingsgesprek niet, dan wordt dat half uur van het eerste uur afgetrokken qua kosten. En het echte contact is via de... het mailadres info@kleurrijkcoachen.nl.
0: Ja, ook dat staat op de website.
1: Ja, dat staat ook op de website.
0: En je zit met de coachingpraktijk in Schiedam?
1: In Vlaardingen.
0: In Vlaardingen, ja. Oké. Nou, vlak daarnaast. Dus Schiedam en Vlaardingen ligt niet zo
1: heel
0: ver bij
1: goed
0: elkaar.
1: Aan te fietsen.
0: Heel goed te doen. Kijk even op die genoemde website en dan kunt u het allemaal meemaken. Clarissa Balijns, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 15 juni. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben weer volgende week. En we gaan eruit met Nils Lofgren met Valentine uit 1991.

0: en Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden, ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
1: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaap Verde heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverde wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

maakt. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hoge Banweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2000